NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen. En door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algara-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algara-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: En er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: In de Groene Amsterdammer een opmerkelijke oproep in de rubriek Kennismaking. Creatieve, geestige, maar lastige, weemoedige man, 66 jaar, getekend door ellende, zoekt Dito vriendin om van het barre leven te genieten, nu het nog kan. De zaakjes, geen relatie. Genieten van het barre leven, die houden we erin.

0: Zomerzang heet dit fantasiestukje van Agathe Bakker-Groendahl, gespeeld door Benjamin Ingeli. Ja, een heel goedemorgen. Het is maandag 10 augustus. Er staan ons weer een paar tropische dagen te wachten. Welkom bij De Ochtend, de coolste show van de NPO Klassiek, waar nieuws op gelijke voet staat met de muziek. Straks zal onze ontbijtgast, volgens mij, ja, die zal een paar berichten uit de kranten toelichten. Ik kijk naar de voorpagina's en zonder uitzondering in alle kranten de glorieuze winnares van de Tour de France Femme, Demi Vollering. Staat lachend op de foto, haar fiets houdt ze hoog boven haar hoofd als triomf. En spannend tot de allerlaatste klim, kopt het AD. Verdiende winnaar, zegt de NRC. Vollering imponeert, kopt Trouw en hoogtepunt, schreeuwt de Telegraaf met vette letters. Nou, hier ook louter hoogtepunten. Technicus Henry Koekoek en meesterpianist Jacobus den Herder. Zonder hoogtepunten.
1: Goedemorgen.
0: Nog hoogtepunt meegemaakt dit weekend?
1: Net voor het weekend, vrijdagavond, stond ik in het concertgebouw en mocht ik gewoon op het grote...
0: Jij stond, het zat achter het orgel.
1: Geopereerd orgel. 16 maten fuga's, toccata spelen van Bach.
0: Tel, hoe was dat? Was natuurlijk helemaal, dat is wel een hoogtepunt.
1: Dak eraf. Vooral omdat het een avond was met ballroom dancing in de queer community. En ja, het laat zich niet uitleggen in deze tijd die we hier hebben. Maar het was een enerverende ervaring.
0: Zo zeker, zeg, ja. Dat is geweldig. Ik zag in het draaiboek Kate Bush geprogrammeerd. Daar maak je me ook heel erg blij. Hoe kom je op haar?
1: Ja, ik dacht, we hebben zo wat vrouwen ook op deze maandagochtend in de spotlights.
0: Moet niet gekker worden. Heel fijn dat je de dag met ons begint. Tot 9 uur is dit dus De Ochtend.

0: Dit was van Wilhelm Stenhammer uit de Romeo en Julia suite De Gavotte door het Göteborg Symfonieorkest alleen van Neeme Järvi. Lied waar men in het Caribisch gebied steeds minder van kan genieten. Dat is de opgave van het cryptogram van vandaag, maandag 10 augustus. Lied waar men in het Caribisch gebied steeds minder van kan genieten. Nou, je kent de formule, tot kort voor negen kan je hem insturen. Je oplossing naar de NPO Klassiek app inspreken mag. En je mag ook mailen naar deochtend@kro-ncv.nl. Jacobus, nog steeds dat dubbelwandige glas, daar hebben we er nog een paar van.
1: We hebben er nog 10, dus we kunnen nog de komende 2 weken nog
0: naar de
1: glazen weggeven. En ze zijn mooi, al dit. Dus ja. die wil je.
0: Al dit? Oké. Nee, is goed. Het is
1: die was dan heel enthousiast over het glas. Maar inderdaad, Andrea...
0: Maar het is goed. Altijd zit hier bij eind van de week. Nou, ik wens je heel veel succes.

0: Van Carl Nielsen was dit uit zijn pianotrio, het derde deel, Allegro Grazioso, door het trio Ondine uitgevoerd. Het is 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat advocaat Richard Korver. Hij heeft het nieuws en de kranten alvast bekeken. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws valt je op? Waar is jouw oog opgevallen?
1: Nou, om te beginnen over een filmpje over Ben Kramer. Die wordt helemaal afgemaakt.

0: was de Telegraaf noemde het gefileerd, na een optreden in Meppel. Ik heb dat filmpje bekeken en het is eigenlijk ook wel mooi om dit voorbeeld eens aan te halen. We hebben het vaak over geweldsfilmpjes, hè, of filmpjes over politie die een aanhouding doet. Dat je roept van ja, zie je wel alles. Als je dit filmpje ziet en hoort, dan denk je, oh mijn god, dit is vergane glorie, laat die man ophouden. Maar wat blijkt nou? De monitors die staan op hem gericht. Het wordt van achteren gefilmd. Wat meer achter op het podium is dat geluid altijd heel anders dan wanneer er vlak op staat. En het leuke van dit filmpje is, als je nou let op het publiek. Het publiek is laaiend enthousiast. Die staan meedansen, die lachen, die hebben het naar hun zin. Dan zou er dus al een lampje moeten gaan branden. Maar ja, voor heel veel oppervlakkige kijkers dus niet, die het nodig vinden om daar allerlei nare commentaren onder te zetten. Ja. Hij kampt ook een beetje met gezondheidsproblemen. Maar ik dacht, ja, het is wel een mooi voorbeeld dat in de wat luchtiger sferen dan liquidaties en dat soort dingen zit. Ja. Om te laten zien dat film toch echt niet alles zegt.
1: Nee, maar dat je wel de meeste mensen oppervlakkig kijken en dus wel genadeloos zijn in hun commentaren.
0: Ja, helaas. En dat commentaren voor van alles nog wat zorgen, dat blijkt uit mijn andere bericht, uit het Algemeen Dagblad. Dat gaat over een soort competitiestrijd tussen de gemeente Enschede en de gemeente Amsterdam. Als het gaat om het tot stand brengen van een fatbikeverbod. Ik wist echt niet wat ik las. Het is een soort grote reconstructie gemaakt door Lucien Baert. Al jaren actief daar in de regionale journalistiek. En wat blijkt nou? Dat die ambtenaren en die wethouder, die doen er eigenlijk alles aan om Enschede op een positieve manier in de picture te spelen. En dan dreigt Amsterdam sneller te zijn. En dan wordt er echt gezegd van, we gaan alles doen wat we kunnen. En dan komt de wethouder inderdaad op televisie, dus regionaal, dan bij de NOS, bij Po-nieuws, bij Eén Vandaag, ga zo maar door. Die wordt een BN'er. Enschede wordt gezien als het paradijs. Ja, wel een paradijs waar men het wat lichter neemt, kennelijk met de regels. Want daar wordt over geprocedeerd nu, of dit allemaal wel mag. En daar waarschuwden al de juristen van de gemeente Enschede ook al voor. En dan denk ik wel bij mezelf, ik weet het niet, maar er gaan hier dus allemaal lokale overheden tegen elkaar op zitten te concurreren. Ten koste van wat eigenlijk? Want dit heeft geld gekost om dit allemaal in te voeren, nieuwe borden, et cetera. En je loopt nu ook het risico dat de rechter dit allemaal terugdraait. En dan kun je al die bekeuringen terug gaan betalen, schade gaan vergoeden, et cetera, et cetera. Dus ja, een paradijs, ik weet het niet, het kost natuurlijk ook allemaal geld.
1: Ja, ja. Nee, je ging best wel snel, maar zo snel als een fatbike ongeveer. Maar het gaat er dus om dat Enschede beweert, wij zijn de eerste met een heel fatbike-verbod. Maar dat het nog juridisch nog niet eenmaal houdbaar is of je op die manier mensen mag bekeuren, zeg ik het zo
0: ja,
1: goed?
0: Ja, daar komt het op neer. Kun je zomaar een heel gebied afsluiten voor een bepaald voertuig. Er werden borden gemaakt en daar zeiden de juristen, ja, dat kan niet, want dan zou je ook niet met een fatbike aan de hand er doorheen mogen. Dus die borden hebben ze aangepast. Toen werd het een rijverbod, ook niet voor alle dagen en alle tijden, maar bepaalde uren. Ja. Dus er wordt allerlei dingetjes worden er getuned om het maar mogelijk te maken dat. Nou begrijpt iedereen, denk ik, dat als dingen overlast veroorzaken, dat je daartegen wil optreden. Hè? Dus dat snap ik ook. En ik vind het ook goed dat lokale overheden dat doen. Maar doe dat dan een beetje met elkaar in plaats van tegen elkaar.
1: Ja, ja. Nou, duidelijk. Je zegt van, en hoe gaat dit aflopen, Richard? Jij bent de advocaat.
0: Ja. Ja, ik ben godzijdank geen bestuurspecialist. In mijn eerste bestuurszaak dacht ik dat ik gewonnen had. Toen kwam nog ouderwets op de fax, kwam dat binnen. En er stond de rechtbank vernietigde de beslissing. Dus ik ging al dansend door mijn kantoor. Maar op de volgende pagina stond de rest van de zin. Maar laat de gevolgen van de bestreden beslissing in stand. Dus ja, dan heb je dus een soort pyrrhusoverwinning. Ja. Dus het is niet mijn rechtsgebied, maar kijk. Het is logisch dat je als overheid wat probeert te doen. En de ontwikkelingen in de maatschappij lopen altijd voor op die van de wetgeving. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Dus het is goed dat het geprobeerd wordt. Alleen ja, de manier waarop dit gaat, het leest eigenlijk als een hele slechte soap die vooral bestemd is om de wethouders een BN'erschap te geven en Enschede wat meer toeristen te bezorgen.
1: Dankjewel, Richard Korver, advocaat. Ik wens je een mooie dag.
0: Hetzelfde.

Deze prachtige muziek is gecomponeerd door Jean Sibelius. Je hoorde De Zwaan van Tournela. Altoist was Björn Bolin samen met het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.

0: weet niet of jullie aan je eitje zitten. Dit stuk heet Grace for a Fresh Egg van Herbert Howells. Je hoorde onder andere Lawrence Perkins, Fagot. Het is precies 19:30, tijd voor een nieuwsoverzicht. De Israëlische premier Netanyahu heeft het Amerikaanse vredesplan verworpen. Hij eist volledige ontwapening van Hamas, een eis die in de praktijk onhaalbaar is. En dat heeft alles te maken met de verkiezingen in oktober in Israël, zegt BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Netanyahu en zijn partij die staan er eigenlijk slecht voor. Oud-legerchef en oppositieleider Gadi Eisenkot loopt op dit moment voorop in sommige peilingen. Netanyahu die probeert eigenlijk met deze zet de extreemrechtse kiezers die zich aan hem hebben gebonden toch ook bij zich te houden in de strijd tegen die oppositieleider.
0: Voor de Gazanen betekent de afwijzing van het vredesplan dat er niets verandert in hun slechte positie. Israël bombardeert nog steeds en neemt ook gebied in. In Zeeland en op Texel begint een proef met het ondergronds opslaan van regenwater in de herfst en winter. De proef met de buffer komt geen moment te vroeg, zegt landbouwer Niels Rutte op Texel. Door de huidige droogte staan de gewassen er op zijn land slecht bij. Water uit een buffer is dan een oplossing.
2: Dus als je die ondergrond kunt stoppen, het verdampt niet, je hebt daar ruimte. Het idee is ontzettend goed.
0: De proef wordt volgens SBS6 gedaan in Zeeland en op Texel, omdat daar veel van het huidige grondwater dreigt te verzilten. In studentensteden als Utrecht en Leiden begint vandaag de introductieweek. En natuurlijk de zoektocht naar een kamer. Daarbij gaat veel mis. Vooral op Facebook en TikTok worden kamers aangeboden die helemaal niet bestaan. Oplichters vragen om een borg voordat de bezichtiging plaatsvindt. Juliana Keuning van de LSVB.
3: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
0: De oproep aan studenten is simpel, richt je alleen tot officiële verhuurders, zegt de NOS. In het Amsterdamse Flevopark hebben zo'n 300 hardlopers gisteren de 5 kilometer gerend, terwijl daar live de 5e van Beethoven werd opgevoerd. Het idee kwam van de organisatie van het Grachtenfestival, is te zien bij AT5.
4: Het is dus een internationaal fenomeen, is het eigenlijk om hard te lopen op Beethoven, Beethoven 5. Daar schijn je dus 5 kilometer op te kunnen hardlopen. Als je heel snel loopt kun je later starten, als je langzamer loopt moet je meteen bij het begin van het muziekstuk starten.
5: En bent u ook geëindigd op een slotnoot?
6: Ja, nou bijna. Je hoort nu de slotnoten.
0: We gaan zo'n stukje laten horen. En of volgend jaar marathon wordt gerend op de 40e van Mozart is nog niet bekend. En voor weer een verkeer staat hier naast me Jeroen Dierks. Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen Andrea. In het noorden is wat bewolking. Verder veel zon bij een zwak tot matige noordwestelijke wind. Wordt het 21 graden op de Wadden tot zo'n 28 in het zuiden. Ja, een deel van het land is terug van vakantie, maar dat is op de weg nog niet te merken. Er staan geen files en ook het spoor gaat helemaal goed. Er is zelfs heel goed nieuws voor de reizigers tussen Boxmeer en Venray. Vorige week waren daar geen treinen vanwege die brand die daar heeft gewoed. Maar die treinen rijden ook weer.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: En dan over de finish, Jacobus.
1: Ja, prachtig.
0: Het is echt wel geweldig.
1: 5 kilometer was het, hè?
0: Ja, en 6 minuten 49 was dit stuk. Jij bent een hardloper.
1: Ja, dat 5 kilometer lukt je niet in dit ene deel. Dan heb je meer
0: oh, nee,
1: van
0: natuurlijk.
1: Een symfonie
0: ja, want ik dacht al, hoe hard moet je...
1: Maar over... de hele symfonie, dat moet wel lukken.
0: Dat moet wel lukken, want dat is 20 of zo, 25.
1: Half uurtje. Ja, dan loop je rustig aan.
0: Je hoorde natuurlijk de beroemde 50 van Beethoven. Die werd dus live gespeeld in het Flevo Park in Amsterdam voor die 5 kilometer... Deze werd uitgevoerd door de Toonhalle Orkest uit Zürich onder leiding van David Zinman. En Jacobus, wie is Chiquinha Gonzaga?
1: Ja, dat is leuk, hè? Dat is een Braziliaanse vrouw, geboren 1847 of iets later. Nou, in ieder geval, die leefde zo omstreeks 1900. En heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de Braziliaanse muziek. En toch een naam die we dan weer... toch minder voorbij horen komen.
0: Ja.
1: Maar we kregen een aardig mailtje van Dick Visser een paar dagen geleden. En die vroeg of wij iets wilden draaien van het nieuwe album Rio van Gaëlle Solal. Dat is de gitariste. En daar stond onder andere deze muziek van Gonzaga op. En toen dacht ik, nou ja.
0: Ja, u vraagt.
1: Soms wel. Ja. Als het een leuke vraag is, dan nemen we een stukje mee.

0: Ik vond het heel erg leuke muziek. Goede tip was dit. Van wie
1: Dick,
0: was dat?
1: Van Dick Visser. Waarvoor ja, dank.
0: Waarvoor dank. Dus de componist is de Braziliaanse Chiquinha Gonzaga. Je hoorde Paraguaçu. Het stuk met onder andere gitarist Kael Solal. We gaan naar het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Jaap Frieso. En dat lees ik samen met Jeroen.
2: Ja, al die kranten blikken vooruit op de zonsverduistering woensdag. Wat staat er nou precies te gebeuren? En hoe en waar kun je het beste gaan kijken? De Volkskrant tempert de voorpret een beetje met een waarschuwing voor een enorme dip in de elektriciteitsvoorziening. Productie van zonne-energie kan tijdens de verduistering dalen met bijna 10 gigawatt. Eventjes rekenen, 1 gigawatt voorziet een miljoen huishoudens van stroom.
0: We komen echt niet meteen massaal zonder stroom te zitten. Toch worden er voorzorgsmaatregelen genomen en is er een Europees crisisteam samengesteld. Want het Europese elektriciteitsnetwerk staat al onder druk door de aanhoudende droogte. Mogelijke problemen worden vooral in Spanje verwacht, omdat daar de zonsverduistering totaal is.
2: Omdat ook sportverenigingen te maken hebben met het huidige sproeiverbod op veel plekken, komt de start van het sportseizoen in gevaar, meldt de Telegraaf. Grasvelden mogen niet meer worden beregend en daardoor is het ook niet meer mogelijk om erop te trainen of te spelen.
0: Veel amateurclubs hebben maar enkele kunstgrasvelden. De meeste andere velden liggen er geel bij. Of zoals de Telegraaf het creatief verwoordt, geel is het nieuwe groen. Sportbestuurders relativeren het ongemak in de krant, omdat ze ook wel weten dat hun problemen in het niet vallen bij de zorgen van ondernemers. En eentje zegt er monter, ja, we moeten maar met z'n allen een regendansje gaan doen.
2: Iemand willen redden die verdrinkt, ja, dat is kan juist voor jezelf gevaarlijk zijn. Afgelopen weken verdronk een aantal mensen terwijl ze anderen probeerden te helpen. NRC gaat in een reportage over reddend zwemmen in op de gevaren daarvan. Want iemand willen redden is een instinct, maar de meeste mensen weten niet hoe het moet, zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Je kunt eigenlijk beter 112 bellen.
0: Het blijft volgens de reddingsbrigade ontzettend moeilijk om de gevaren van water in te schatten. Zorg in ieder geval dat je goed voorbereid bent. Vlaggen en waarschuwingsborden zijn er niet voor niks. Maar veel recreanten kennen de betekenis daarvan niet. Roderick van de reddingsbrigade vertelt dat hij onlangs door zijn eigen kinderen vanaf het strand werd gebeld met de vraag wat een paarse vlag betekent. Ze dachten dat het met de Pride te maken had. Nee dus. Een paarse vlag betekent gevaarlijke beesten, dus kwallen of zo, of vervuild water.
2: NRC praat met epidemioloog Arvan Ikran over de stand van zaken rond het onderzoek naar dementie. Hij laat een optimistisch geluid horen. De kans om dementie te krijgen is namelijk sterk gedaald. Er is nog geen medicijn dat de ziekte stopt. Maar Ikram verwacht binnen 10 jaar wel een medicijn voor mensen die een defect erfelijk gen dragen dat vroeg dementie kan veroorzaken.
0: De dementieonderzoeker vergelijkt zijn werk met dat van Sherlock Holmes. Net als de detective is hij bezig met het afstrepen van alternatieve verklaringen. Ikram citeert Holmes... If you have ruled out the impossible, whatever remains, however improvable, must be the truth.
2: En dan zijn ze er overal eigenlijk al een tijdje, de weggeefkastjes met boeken. Maar wat staat erin? Trouw ging er op onderzoek in Deventer, de boekenstad bij uitstek. En opvallend is dat sommige boeken regelmatig opduiken. En vooral de boekenweekgeschenken, die staan er heel veel in. Maar ook auteurs die een tijdje geleden populair waren, die worden meermaals gesignaleerd. Trouw kwam op 1 middag meerdere boeken tegen van Isabella Allende, Gein Potok en Leon de Winter.
0: En sommige eigenaren maken echt werk van hun mini-bibliotheken. Er zijn er met glazen wanden en de verslaggever treft ook een met zorg gedecoreerd kastje in Alice in Wonderland-stijl aan. En op een ander kastje staat op een bordje SVP geen open haardmateriaal. Nee, alleen maar boeken. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

0: Muziek van Robert Schumann. Uit zijn etudes voor piano hoorde je Stoeien für die Pedaalflügel. En ik vroeg net aan jou, Jacobus. Wat is een pedaalflügel?
1: Ja,
0: want een vleugel heeft wel sowieso pedalen.
1: Ja, een vleugel heeft pedalen. Maar een vleugel heeft... bespeel je geen noten met je voeten. Maar dat was een tijdje, hebben ze wel geëxperimenteerd. Net als bij het orgel. Waarbij je natuurlijk wel vaak langere noten met de voeten kan spelen. Kon dat bij de piano toen ook. Het is wel interessant, dus dan kan je bijvoorbeeld lange basnoten speel je dan met je voeten, terwijl de andere twee handen, terwijl je met je handen de andere registers van de piano bespeelt. En dan krijg je een soort, beetje alsof je piano vierhandig speelt, maar dan in je eentje, met dus je voeten als onderdeel van het instrument.
0: En heeft Erik Lesage dat ook nu gedaan? Of
1: nee,
0: is
1: dus
0: het
1: dat
0: gewoon...
1: is die muziek van Schumann, die wordt nu vaak dus bewerkt naar, of als kamermuziek, in dit geval met een cello en een klarinet, maar er bestaan ook versies gewoon voor piano vierhandig of twee piano's. Dus het heeft op allerlei andere manieren zijn weg gevonden.
0: Dus het was een modegril en die heeft het niet gehaald eigenlijk.
1: Nee, dus is er vast nog wel ergens in een museum een te vinden, maar
0: ja, wel leuk.
1: Het, niet veel gespeeld.
0: Ja, nee. Geen pedaalflügel, maar wel mooie muziek opgeleverd.
1: Ja.
0: Het cryptogram. Ja, die is niet zo moeilijk op maandag, maar dat is ook wel leuk. Lied waar men in het Caribisch gebied steeds minder van kan genieten. Dat mooie glas kan je dus nog winnen tot 9:15. En wat gaan we in het komend uur doen? Nou, in Utrecht, Leiden en Groningen beginnen vandaag de introductiedagen. Heel belangrijk zijn die. En wat houdt het in? En vooral ook als je ze georganiseerd, wat houdt dat allemaal in? We hebben iemand aan de telefoon. En we hebben natuurlijk weer een van jullie vakantieverhalen. En dan weer heel mooi gemonteerd op muziek. Tot het nieuws van 8:00. Een walsje van Shostakovich. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus. Twaalf dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobit. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. En het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn nu min of meer leeg. Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. En uit Europese metingen blijkt ook dat de maanden juni en juli in West-Europa samen dit jaar de heetste waren ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die verdacht wordt van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Het werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers worden daar nu ook van verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur lang omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over de Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grootste onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
7: Het gaat zo direct over de introductiedagen van de universiteit. Ik vroeg AI Een gedicht over het studentenleven. Nou, daar komt-ie, het gedicht. De wekker gaat, maar wordt meteen gesnoest. Een lege koelkast waar de kou door woest. Een stapel boeken, ongelezen in de hoek. Geen duidelijke planning of een vast handboek. Geen maaltijd is te gek, pasta met ketchup aan. We zien wel waar de wind ons heen zal gaan. De studententijd vliegt sneller dan de wind, waar je elkaar en bovenal jezelf bemint. AI valt nog wel wat aan te schaven.

De prelude nummer 2, prelude voor piano van Nino Rota. Je hoorde Erik Lesage die het uitvoerde. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is maandag 10 augustus. Wat staat er te gebeuren? Een boerenprotestbeweging houdt een informatieavond voor Friese boeren in Seksbierum. De boeren maken plannen om actie te voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En vanaf vandaag rijdt er een zelfrijdende bus door attractiepark De Efteling. De komende tijd zit er nog wel een chauffeur in te grijpen als dat nodig is. Laat weten als je naar de Efteling gaat en je in zo'n bus zit. Leuk. En er rijden weer treinen tussen Zweden en Finland. De verbinding in het noorden van beide landen was ruim 30 jaar buiten gebruik. En nu is het Finse spoornetwerk weer gekoppeld aan dat van de rest van Europa. En door het hele land beginnen weer allerlei introductieweken. Voor eerstejaars studenten is zo'n week de kans om alvast kennis te maken met hun studiegenoten en hun stad. Wie organiseert dat allemaal? Wat betekent dat? Dat hoor je om 20:15. En rond 20:45 weer een vakantieverhaal van een van jullie. En daartussendoor natuurlijk heel veel mooie muziek. Fijn dat je bij ons bent. Tot 9:00 is dit de ochtend.

0: Dit was van Nikolaj Rimsky-Korsakov uit zijn eerste symfonie, het derde deel. Jacobus, je hebt dat Göteborg Symfonieorkest heb je wel op de kaart
1: staan.
0: Ja,
1: nu het zegt, nog een keer. Ja.
0: De derde keer. Maar ze doen het goed, hè?
1: Ja, dat is een fijne club.
0: En
1: ja.
0: Die Karl Mielucker, ik blijf even bij je. Wie is dat? Want
1: ja, het ging vooral om... Nee, ik ook niet echt. Het ging mij vooral eventjes om de studentenmuziek die geschreven heeft.
0: Oh, dit is echt studentenmuziek. Ja. Oh, de Battle Student.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, oké. Okay.

0: lekkere studentenbrouwmuziek. Je hoorde uit der Battle Student die Welt hat das genialste streben. De twee tenoren waren Fritz Wunderlich en Rudolf Schock samen met de Berliner Symphoniker. Daar gaan we het over hebben. Je bent net van de middelbare school. Je hebt met veel moeite besloten in welke stad je welke studie gaat doen. Het is misschien gelukt om een kamer te vinden of je woont nog thuis. Allemaal nieuwe stappen op weg naar een groot mens worden. En gelukkig zijn er dan de introductiedagen. En daarin leer je de mensen, de stad en ook nieuwe cultuur kennen. Een van de mensen die weet hoe die introductie in de stad Utrecht gaat verlopen. Ze zit in de organisatie Zara Stolk. Goedemorgen, Zara.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja. Ja, ik begreep dat jij in Groningen bent begonnen, maar door de introductiedagen daar, de zogeheten keidagen, je eigenlijk van plan bent veranderd. Kan je heel kort vertellen hoe dat ging?
1: Ik heb uiteindelijk in Groningen scheikunde gestudeerd en uiteindelijk toch besloten om te wisselen van studie. En dan denk je op een gegeven moment ook, man, waarom zou je niet in een nieuwe stad gaan beginnen?
0: Maar dat leerde je een beetje door die introductie daar, begreep ik.
1: Zeker. De introductiedagen waren voor mij echt de momenten om niet alleen een nieuwe stad te leren kennen, maar ook gewoon nieuwe mensen, hoe het leven daar een beetje werkt als student en de hotspots leren kennen.
0: Ja, want dat is vooral de betekenis van die introductiedagen nu in Utrecht ook. Wat krijgt een student zo al mee?

0: Nou, de introductiedagen zijn een beetje de ijsbreker van je studententijd. Je krijgt zowel nieuwe mensen te leren kennen, je krijgt een nieuwe stad te leren kennen, zowel cultuur als studentenorganisaties. Het is gewoon eigenlijk alles wat je moet weten voordat je aan je studententijd begint.
1: Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Het vergt heel veel organisatie. Jij zit in die organisatie nu. Hoeveel tijd kost dat niet en waarom doe je dat?
0: We zijn met het hele team zo'n 7 maanden geleden begonnen. En daar ben je dan wel zeker bijna fulltime mee bezig. Zeker de laatste maanden. Ik heb er eigenlijk voor gekozen omdat ik het zo ontzettend leuk vond om mijn introductiedagen in Groningen te doen. En ik eigenlijk spijt had dat ik het niet in Utrecht heb gedaan. Ja. Dus op deze manier herbeleef ik het een klein beetje weer. En dan ook eens heel mooi van achter de schermen.
1: Ja, ja, dus het geeft jou heel veel. Maar het kost je 7 maanden, je zegt fulltime. Ja, dan leidt je studie er toch onder.
0: Leiden zou ik het zeker niet noemen, nee. Want dit is een keuze die ik heb gemaakt. En het is ontzettend leuke ervaring die ik hiermee opdoe. Nieuwe mensen leren kennen. Ook weer iets terugbrengen naar de aankomende studenten. En je haalt er gewoon ontzettend veel ervaring uit. En daarnaast is het natuurlijk ook iets wat mij helpt in mijn eigen studie die ik later, die ik binnenkort af ga ronden. Dus ik leer er gewoon ontzettend veel van.
1: Ja, maar je krijgt er geen studiepunten voor, begreep ik, hè? Dus je moet het echt zelf helemaal willen.
0: Zeker, je krijgt er geen studiepunten voor, maar je krijgt er natuurlijk wel gewoon ontzettend veel werkervaring voor die je misschien afhankelijk van een studie die je doet niet op andere plekken kunt krijgen.
1: Ja, ja. Je zei het is belangrijk voor de studenten. Wordt er een beetje nog gefeest? Ik geloof vanavond gaat het los.
0: Vanavond hebben we inderdaad getrouw ons openingsfeest. Maar het programma ook dit jaar is eigenlijk best wel verdeeld. Het feesten is één ding van het studentenleven, maar dat is natuurlijk niet alles. We hebben ook gewoon hartstikke leuke cultuur in Utrecht. Hartstikke leuke plekken die wij leren kennen. En natuurlijk ook alle studentenorganisaties. Dus het is een beetje gezelligheid, een beetje feesten, een beetje spelletjes en een beetje cultuur. Dus ja. Voor ieder wat wils.
1: Bomvolle week. Het wordt ook nog bloedheet. Denken jullie daar nog een beetje aan? Dat studenten niet helemaal
0: zeker
1: helemaal uitdrogen en instorten?
0: Dit is al een aantal jaar zo dat het lekker warm wordt. Dus wij zijn er zeker goed op voorbereid. Ja. Voor alle studenten die het misschien te warm kunnen krijgen. We hebben ook alle waterpunten op locatie gezet in onze app. Dus en een hitteplan opgesteld. Dus we zijn zeker goed voorbereid op de warmte die eraan komt.
1: Ja, geweldig. Het klinkt allemaal helemaal tot in de puntjes verzorgd. En jij bent daar een van, Sarah Stolk. Ik wens je een hele mooie week. Dank je wel voor je uitleg.
0: Dank je wel. Tot ziens.

0: Monto Allegro heet dit slot, het derde deel van de Egyptische, bijgenaamd de Egyptische pianoconcert nummer 5 van Camille Saint-Saëns. Nou, dan kan je wel zeggen, ik ben helemaal omvergeblazen, Jacobus.
1: Ja,
0: zo,
1: dit is
0: zeg,
1: een staaltje vuurwerk, hè?
0: Virtuoos, ja.
1: Ongelooflijk. Bertrand Chamaillou, die kan je dat wel vragen, ja.
0: Ja, goed zeg. Samen met Orchestre National de France, onder leiding van Emmanuel Lecrivin. Het cryptogram, voor degene die hem nog niet hadden gehoord. De opgave is lied waar men in het Caribisch gebied steeds minder van kan genieten. Je hebt nog een kwartier de tijd, er komen al heel veel oplossingen binnen. Ja, nu gaan we natuurlijk naar mijn jeugdliefde, Kate Bush.
1: Ja, wat ken je van haar?
0: Ja, wel bijna al haar AP's. Ja, maar ja, ja. Ik heb The Kick Inside echt grijs gehad. I don't know, Wiley.
1: Ja.
0: En Running Up That Hill, ja, geweldig. Maar This Woman's Work...
1: Ja, en dit is natuurlijk in een beetje klassiek jasje gegoten door Jazz Gillum op de saxofoon.
0: Okay.

0: This Woman's Work, gecomponeerd door Kate Bush. Je hoorde een arrangement. Jess Gillam is de saxofoniste en ze voerden het uit samen met de BBC Concert Orchestra onder leiding van Richard Belcom. En ondertussen is het precies 8:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Marokkaanse autoriteiten treden keihard op in de nasleep van de vluchtpoging van veel mensen naar Ceuta. Mensenrechtenactivisten, maar ook taxichauffeurs worden gearresteerd omdat ze zouden hebben geholpen. Een aangekondigd jongerenprotest is afgeblazen. De bevolking is bang. NOS-correspondent Samira Yadir.
1: Vooral na die arrestaties, en die angst bestond natuurlijk al langer, maar wat er nu gebeurt rond Ceuta versterkt dat gevoel nog meer. Er zitten bijvoorbeeld nog altijd jongeren vast die vorig jaar zijn opgepakt rond de Gen Z-protesten. Onder hen zitten ook minderjarigen die al maanden in voorarrest zitten.
0: In het deel van Marokko van waar de vluchtpoging plaatsvond, leven zo'n kleine 3 miljoen vaak jonge mensen in bittere armoede. Het is niemand ontgaan, maar nu ook wetenschappelijk vastgesteld. Het was nog nooit zo warm in West-Europa als in juni en juli. En de Noordzee is met zijn 21 graden ook opvallend warm. Het is grossieren in records, zegt Rob Groenland van het KNMI.
2: Deze zomer wordt gekenmerkt door een opeenvolging van meerdere hittegolven, waardoor de omgeving, de natuur, maar ook de mensen, de infrastructuur, niet goed kunnen herstellen. Dus vandaar dat die impact nu zo opvallend hoog is.
0: En nog een record. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Hydroloog Jan Verkade bij de NOS over de gevolgen van het leven in de rivier.
3: Watertemperatuur neemt sterk toe. Dus dat is lastig voor het leven in de rivier. Waar wij als mens met name ook last van hebben is verzilting. Wij gebruiken het water van de Rijn om de verzilting in Laag Nederland, dus in Zuid-Holland en Noord-Holland met name, om die tegen te gaan. En nu is er minder water, dan zien wij dat het water in West-Nederland, in Laag Nederland, wordt zouter.
0: En dat heeft weer gevolgen voor boeren, maar ook voor de dijken en beschoeiingen. Een wonderlijk gezicht. Op de kermis van Horen zaten mensen, kerkgangers eigenlijk, in botsautootjes voor de dienst van de 85-jarige pater Bernhard van Welzenes.
4: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk. Dat is hier.
5: Ik weet het niet. Ik ben ontroerd en even warm, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
6: Ik vind het een mooie traditie en het is ook een keer wat anders dan in de kerk natuurlijk.
7: Amen.
0: En zo, in de botsautootjes, eindigde de waarschijnlijk vrolijkste kerkdienst van het jaar op de kermis in Horen. Volgens Hart van Nederland. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen.
8: Ja, in het zuiden is het al zonnig en de rest van het land wordt het dat ook vandaag. Bij een zwak tot matige noordwestelijke wind wordt het 21 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Er staan geen files op dit moment. Er zijn wel wat problemen op het spoor in de buurt van Zutphen. Daar rijden de treinen niet normaal, komt door een seinstoring.
9: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: In oktober hebben we natuurlijk de klassieke top 400. Daar staat deze waarschijnlijk weer heel hoog, Jacobus, toch?
1: Dit wordt top 5, top 10 materiaal, zeker.
0: Maar je weet ook bij de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Daar zitten ook dus van die hits in. En dan krijg je toch wat nieuwe info erover.
1: Dat is bij deze
0: Peer-Gynt-suite.
1: Dat is ook in dit geval van de Peer-Gynt-suite zeker het geval. Dat is inderdaad ook het onderwerp van de aflevering die sinds deze ochtend online staat. Peer-Gynt, het verhaal van Peer-Gynt, van de beroemde Noorse toneelschrijver waarbij Grieg de muziek heeft geschreven. En jij, we hoorden net dus de ochtendstemming uit die suite.
0: Ja.
1: En dan krijg ik altijd toch een beelden van een Noorse fjord.
0: Ja, met een beetje mist over het water en zo. Dat ziet er prachtig uit.
1: Ja, Scandinavische beelden. Maar eigenlijk ligt dat dus een klein beetje anders.
0: Oh.
1: Want Peer-Gynt, dat verhaal begint inderdaad in Noorwegen. Een heel dubieus figuur hoor, deze Peer. Maar uiteindelijk na de dood van zijn moeder gaat hij op reis. En daar vertelt Teun Faber over.
2: En dan breekt er een nieuwe fase in het verhaal aan. Want Peer die beseft eigenlijk dat hij niks meer in dat Noorse dorpje te zoeken heeft. Hij gaat aan boord van een schip. Dat voert helemaal naar de kusten van Noord-Afrika. Daar leidt hij schipbreuk en hij spoelt aan in wat we nu Marokko noemen.
0: In Marokko?
2: Ja. En daar is hij nog steeds niet helemaal. Hij weet niet precies wat hij voor identiteit moet aanmeten.
3: Nee, nu is hij natuurlijk in de war met zijn noordelijke.
2: Precies, en hij doolt daar eigenlijk rond totdat hij in een gekke gesticht komt. En dan beseft hij dat hij misschien niet goed geleefd heeft. En dan vindt er en bij dat besef hoort het louterende moment. En dan klinkt die ochtendstemming die we al eerder hoorden. Dus het is het
3: zijn
2: moment,
3: heropstanding.
2: Zijn heropstanding, zijn moment van loutering.
3: Ja.
2: En gek genoeg klinkt deze muziek dus als Peer aan de rand van de Sahara staat. Maar het klinkt zo Noors als wat. Dus
3: wat grappig. Ja, ik luister er ook heel anders naar.
1: Ja, zo werkt dat. Dus opeens is die muziek plaats je dan in Marokko in plaats van Noorwegen.
0: Jullie duiken. Ja, we weten allemaal toch hele leuke weetjes
1: dat
0: over
1: zit
0: die.
1: Zit er allemaal in.
0: En dat werkt ook, hè? Als je meer weet, dan luister je ook beter.
1: Ja, dat is leuk.
0: En nu gaan we toch, want er komt toch een Marokkaans.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk. Hij zit toch heel wat tijden daar in Marokko, die Peer-Gynt. En leert daar natuurlijk ook dingen kennen. Waaronder dus, daar komt dan die Arabische dans vandaan, die er ook in zit.

0: was dat Arthur of Lucas. De gebroeders Jussen speelden deze Arabische dans uit de Peer Gynt suite van Edvard Grieg. En alle ins en outs daarover. Dus in die podcast Al dit wil meer klassiek. Een hele leuke podcast. Zoek hem op via de NPO Klassiek app of op andere podcastkanalen.
1: Groeten uit.
0: Nog 2 weken lang hoor je in de ochtend jouw eigen vakantieverhalen. We vroegen jullie om speciale verhalen. En dat kon eigenlijk van alles zijn. Van lang geleden of juist heel recent. Vandaag de avonturen van Sandra Kila. Pieter van Nes leest ze voor.
2: Zweden, 1990. Zweden zijn erg op zichzelf, hoor je vaak. Dan denk ik aan een vakantie lang geleden. We maken in Glaskogen een kanotocht over de prachtige meren. Het water is drinkbaar, de eilandjes ongerept en je mag overal kamperen. Soms moeten we over land, van het ene meer naar het andere of om boodschappen te doen. En zo komen we bij een supermarkt met een overvolle parkeerplaats. Er is ook een podiumpje met een eenzame figuur die elke 10 tellen een voor ons onbekend woord door de speakers laat klinken.
3: Nio. Zwo. Sexton.
2: Als we terugkomen uit de helemaal niet zo drukke supermarkt en de eenzame figuur nog steeds zijn klanken uit, zien we dat er mensen zitten in de geparkeerde auto's. Die doen helemaal geen boodschappen.
3: Fui. Ota.
2: Pas wanneer een auto na de zoveelste klank blij toetert, begrijpen we wat er gaande is.
3: Elva. Tolf.
2: Het zijn getallen. En dit is bingo. Op zijn Zweeds.

0: Ja, een soort carpool bingo.
1: Zeker.
0: Jij hebt het gemonteerd. Mooi, Jacobus. Met muziek van, ja, natuurlijk ook een Zweed, hè?
1: Ja, Hugo Alven.
0: Ja, ja, dit was een vakantieherinnering van Sandra Kila. Dank je wel, Sandra. Prachtig verhaal. En ook jou sturen we goed verpakt natuurlijk zo'n dubbelwandig ochtendglas op.

0: Passacaglia van Arvo Pärt hoorde je. Victoria Mulova als de violiste samen met het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paavo Järvi. Ja, de opgave was lied waar men in het Caribisch gebied steeds minder van kan genieten. Ik geloof één foute oplossing, Jacobus. Maar dat zullen we niet bij naam noemen. Bananenboot Song kwam binnen, maar verder was volgens mij iedereen
1: nee,
0: is
1: hij
0: goed.
1: Was niet al te lastig.
0: Hij was niet altijd, maar dat is ook fijn om gewoon maandag te beginnen. Maya Elsinga, die appte. Goedemorgen, Andrea. Zowaar jij zegt dat het cryptogram makkelijk is. Ja, dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. En ik weet het, koraal, dat is een lied. En het koraal wordt enorm bedreigd in de Cariben. Ik hoorde wel een positief geluid zondag op Radio 1. Er worden gezonde stukken koraal uitgezet. En dat lijkt aan te slaan. Er wordt echt gewerkt aan bescherming. Groeten, Maya. Maya, jij krijgt dat mooie dubbelwandige glas. Gefeliciteerd. Morgen kan je weer een glas winnen. En ja, we hebben ook een win-win situatie. Want naast me staat opnieuw door.
2: Fantastisch. Goedemorgen, Andrea.
0: Wat gaan we doen bij de klassieken?
2: Nou, geen koraal, maar wel een heel mooi ander gezongen deel uit een requiem. Een requiem van Michele Haydn. Dus de jongere broer van Jozef.
0: Oh, ja? Komt dat voor in die podcast? Ken jij het, Jacobus?
1: Ja, die ken ik wel. En ik zie ook glaswerk van Glazunov. Namelijk.
2: Het is waar, we gaan het glas hebben op Glazunov, want dat is geboortedag.
0: Ja. Heel scherp. We gaan tot het nieuws van 9 uur luisteren naar Antonio Bertali. Zijn sonate wordt gespeeld door l'arpeggiato alleen van Christina Ploehaar. Heb een hele mooie dag en tot morgen.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen, blokfluitist Lucy Horsch. Komende woensdag speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Woensdag om 8 uur, Lucy Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. En het komt ook uitzonderlijk vroeg. Doordat de sneeuw in Zwitserland drie maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten. En het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al twee explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd en nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt deze burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer in Canada gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
8: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. We beginnen natuurlijk de week samen en we beginnen met een jarige. Namelijk Alexander Glazunov werd geboren 10 augustus op deze dag in het jaar 1865. En hij neemt ons mee naar Spanje.

cellist Steven Isselis en het Kamerorkest van Europa onder leiding van John Elliott Gardiner in de Serenade Español, de Spaanse serenade van de Rus die vandaag werd geboren. Op 10 augustus dus Alexander Glazunov. Ja, nogmaals van harte welkom bij deze klassieke. Ik blijf die datum redelijk regelmatig voorbij laten komen. 10 augustus, want er is zoveel moois gebeurd op muziekgebied. Ook heel veel stemmigs om het zo maar eens te zeggen, want zometeen klinkt er een deel uit een requiem van een componist die op deze dag is overleden. Een requiem dat Wolfgang Amadeus Mozart weer heeft geïnspireerd tot het componeren van zijn requiem. Ja, en over Mozart gesproken, dit is het derde deel uit zijn pianoconcert nummer 27, Murray Pariah and the English Chamber Orchestra.

Mari Pariah en het English Chamber Orchestra in de finale uit het pianoconcert nummer 27 van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, en nu die muziek waar ik je al een beetje op voorbereidde. Dan gaan we naar de inmiddels Mozartstad gedoopte Salzburg eind 1771. Dan is het Michael Haydn, de jongere broer van Joseph, die daar aan zijn schrijftafel zit en hij heeft veel te verwerken. Michael Haydn, zijn broodheer, de aartsbisschop van Salzburg, is overleden en nog maar kort daarvoor verloor hij zijn eigen dochtertje, Aloysia, nog geen jaar oud.

En uit dat dubbele verdriet, in nog geen 2 weken tijd, schrijft hij een requiem. Zometeen hoor je de eerste mate. Die eerste mate uit het requiem. Geen woede tegen de dood, maar een diepe gedragen berusting, zou je eerder in terug kunnen horen. Requiem aeternam. Geef hun eeuwige rust. En in de kerk, bij de uitvoering van dat requiem, zat destijds een 16-jarige jongen te luisteren. Dat was Wolfgang Amadeus Mozart. Hij kende Michael Haydn goed. Ze werkten samen in Salzburg, waren collega's, vrienden bijna. En deze klanken die groeven zich diep in het geheugen van Mozart. 20 jaar later, toen Mozart zelf stervende was en aan zijn eigen requiem werkte, keerde deze muziek in hem terug. De overeenkomsten zijn onmiskenbaar, dezelfde wendingen, dezelfde lijnen, hetzelfde licht in het donker. Dus luister goed, het is niet zomaar een vergeten meesterwerk. Nee, het is muziek die klonk in het hoofd van Mozart toen hij zijn eigen afscheid componeerde. En het is dus muziek van Michael Haydn.

Je hoorde het introitus, het indrukwekkende begin van het requiem van Michael Haydn. En dat ook nog eens vandaag op zijn sterfdag. Want 10 augustus 1806 overleed deze componist in Salzburg. Eerbetoon aan hem, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music en het koor van Gonville en Caius College, onder leiding van Matthew Martin.

die met Leeuwenmoed voorvechter was van de muziek die hij ontdekte. De partituren die hij uitvoerde op Internationale Leeuwendag, want is het op 10 augustus, was dit inderdaad Reinbert de Leeuw in de Petite Ouverture à Danser van Erik Satie. En daarvoor een dans ook, naar die Petite Ouverture. Daarvoor klonk dus een van de Slavische dansen van Antonín Dvořák, gespeeld door Itzhak Perlman viool en Jojo Ma cello.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, een nieuwe week met weer een nieuwe schakel. De Kettingreactie, de rubriek waarin jij als luisteraar muziek aandraagt bij muziek die eerder heeft geklonken en zo ontstaat die immer langer wordende kettingreactie. De ketting ging afgelopen vrijdag, net als de dagen daarvoor, over de postbode in verschillende maten, verschillende nationaliteiten kwamen ze voorbij. Afgelopen vrijdag kwam er een Hongaarse postbode voorbij, belde niet aan, ging niet naar de brievenbus, maar liep het huis voorbij en liet het meisje dat smachtend uitkeek naar een bericht, ligt huilend achter.

het lied over de postbode die helaas verder liep. Ja, dat was afgelopen vrijdag. Nu gaan we verder met, ja, wederom een tas vol brieven dan. In ieder geval heb ik het dan over de NPO Luister-app of de mail. Er kwam in van alles binnen, dank daarvoor. Els uit Zutphen die schrijft: toen ik de postbode voorbij hoorde lopen, dacht ik meteen aan de mooiste brief uit de hele operageschiedenis, namelijk het briefduet uit de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Ja, en Els heeft helemaal gelijk, want die scène die is zo charmant. De gravin dicteert een brief aan haar dienstmeisje, Susanna, geheime uitnodiging om haar vreemdgaande man, de graaf, in de val te lokken. En terwijl de gravin de zinnen bedenkt, schrijft Susanna ze op en herhaalt ze zingend: Che soave civiretto, wat een zacht avondbriesje. Een heerlijk intiem muzikaal pingpongelspel, al is het eigenlijk een list verpakt in de mooiste tederheid. Maar Els was niet de enige die deze link legde. Ook Mark uit Zwolle stuurde een bericht en hij neemt ons mee naar een heel andere wereld. Hij schrijft: als ik de muziek hoor, dan denk ik niet aan de pruikentijd of een operapodium, maar ik denk aan een koude, grijze gevangeniscel. En Mark doelt op die legendarische scène uit de film The Shawshank Redemption. Andy Dufresne breekt in het kantoor van de gevangenisdirecteur, sluit de deuren, pakt een LP en zet de naald op de plaat en draait de volumeknop helemaal open. En opeens schalt over die hele sombere gevangenis dit briefduet van Mozart. Het is een van de mooiste momenten uit de filmgeschiedenis. Alle muren vallen even weg. De gevangenen stoppen met hun werk, kijken omhoog naar de hemel. En Morgan Freeman zegt er in zijn vertelstem iets onvergetelijks bij. Hij heeft geen idee waar die twee Italiaanse dames over zongen. En eigenlijk wil hij er niet eens weten, want sommige dingen zijn zo mooi dat je ze maar beter niet in woorden vangt.

deze uitvoering wordt ook gebruikt. Dat is ook precies de uitvoering die op de plaat staat, die Andy Dufresne opzet in die Shawshank Prison. De uitvoering onder leiding van Carl Byrne met het orkest van de Deutsche Oper Berlin. En daarbij solisten Edith Matthies als Susanna en Gundula Janowitz als Contessa di Almaviva. Het briefduet uit Le Notte di Figaro van Mozart. Vandaag dus in de kettingreactie. Wat moet hier morgen op volgen? Is inmiddels alle virtuele post, muzikale post bezorgd? Dan gaan we een andere weg inslaan of blijven we nog steeds bij het thema communiceren. Het is niet aan mij, het is aan jou. Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. Via de NPO Luister-app of via de mail. De nieuwe schakel, dat is deklassieken@avrotros.nl.

0: thema's uit de film Jurassic Park. Of de Jurassic Park films, want er zijn meerdere gemaakt. Maar de muziek in handen van John Williams. En uitgevoerd dit keer door het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Eric Kanzel.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

fluitist Manuel Pahut, verbonden aan de Berliner Philharmoniker en hier samen met harpiste Mariko Andraku in de Sicilienne van Gabriel Fauré. Ja, vandaag, 10 augustus, is het ook de naamdag van Sint Laurentius. En Antonio Vivaldi die schreef een prachtig vioolconcert om die naamdag te eren. Per la solennità di San Lorenzo. Maar goed, wie was deze Laurentius? Hij was diaken in het oude Rome, die in het jaar 258 werd terechtgesteld. En wel op de gruwelijkste manier, geroosterd op een ijzeren rooster. De legende wil dat hij zelfs op dat moment zijn gevoel voor humor niet verloor en tegen zijn beulen zei: draai me maar om, deze kant is inmiddels wel gaar. En hier wordt het mooi, want juist in deze dagen, rond 10 augustus, piekt elk jaar de Perseiden. Dat is een zwerm vallende sterren aan de nachthemel. En de volksmond die noemt die meteoren al eeuwenlang de tranen van Sint Laurentius. Vurige tranen die hij vanuit de hemel naar beneden zou huilen. Dus als je de komende nachten naar boven kijkt, heldere hemel, en je ziet een ster vallen, dan weet je wie er huilt. San Lorenzo.

Fabio Biondi, solist. En het ensemble Europa Galante daaromheen in dit Allegro Moderato. Uit het vioolconcert RV 286 van Antonio Vivaldi, opgedragen aan de heilige van vandaag, Sint Laurentius, per la solennità di San Lorenzo. En verbonden dus ook aan die sterrenregen, die meteorregen. De vallende sterren, deze avonden te zien als je goed kijkt en als het een beetje onbewolkt is. De Perseïden, dat zijn namelijk de vurige tranen van San Lorenzo. Maar Vivaldi, zo meteen een andere Italiaan. Dan klinkt muziek van Gioachino Rossini in deze klassieker van Avrotros op NPO Klassiek. Maar eerst, omdat het ook nog Wereldleeuwendag is, de verliefde leeuw in dit geval uit een sprookje van Francis Poulenc.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het Zomerse Muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïnse droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhne-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïnse drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt er wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
0: NPO Klassiek. Tros.

Claudio Abbado en het London Symphony Orchestra in de ouverture Il Signor Broschino van Gioachino Rossini. Ja, 10 augustus, even terug naar 10 augustus van het jaar 1895. Vandaag precies dus 131 jaar geleden. Op die avond klonk in de Londense Queen's Hall het allereerste akkoord van de Proms, de Promenade Concerts. Tegenwoordig heet ze de BBC Proms, nog steeds immens populair. Oprichter Robert Newman die wilde destijds klassieke muziek toegankelijk maken voor een breed publiek door een informele sfeer te creëren waar men goedkoop kon promeneren, promenade rondlopen en genieten. Succesformule, topkwaliteit zonder drempels en zonder concessies houdt dus nog steeds tot op de dag van vandaag wereldwijd stand. Destijds onder leiding van de legendarische dirigent Sir Henry Wood, die krijgt ook altijd een ereplaatje tijdens de BBC Proms. Er wordt een krans gelegd om zijn buste en die buste staat altijd prominent voor dat grote orgel inmiddels in de Royal Albert Hall. Maar goed, toen nog op de bok, springlevend. Zijn allereerste programma, verrassend internationaal samengesteld, was die avond enorm veel aandacht voor de verfijnde Franse romantiek. En er stond ook een uniek stuk op de lessenaar van de jonge Vlaamse componist August de Boek. Zijn meeslepende assepoester-ouverture. Maar het absolute Franse hoogtepunt destijds was de muziek uit de opera Mignon van Ambroise Thomas. Uit dat werk laat ik nu de beroemde aria Connais-tu le pays horen. Hierin zingt het jonge ontvoerde zigeunermeisje Mignon vol intens verlangen en diepe melancholie over haar verre zonovergoten vaderland. Ken je het land waar de sinaasappels bloeien?

Muziek die 131 jaar geleden voor het eerst klonk in de allereerste versie. Op de allereerste avond, The First Night of the Proms. Jawel, onder leiding van Sir Henry Wood. Onder andere dit werk van Ambroise Thomas uit de opera Mignon, Connais-tu les pays? Gezongen hier door Marie-Nicole Lemieux en het Orchestre National de France onder leiding van Fabienne Gabrel. En leuk om te vermelden, Connais-tu les pays où les orangers fleurissent? Dat zong zij in die Franse versie. Ken je het land waar de sinaasappelbomen bloeien? Detail, de Franse versie bloeit dus de sinaasappelboom, maar het origineel is van Goethe en die had het over citroenen. Sinaasappel of citroen, in beide gevallen citrusvruchten, boordevol vitamine C. Dus je hebt zojuist ook nog een beetje aan je virtuele dagelijkse portie gezondheid gewerkt. Goed, keren we nu weer terug naar een jarige van vandaag. Ik heb hem al eerder laten horen toen in een klein werk voor cello en orkest, Alexander Glazunov. Nu klinkt zijn vioolconcert. En het mooie is, hierin komen twee wonderkinderen samen, want Glazunov zelf was een wonderkind, schreef zijn eerste symfonie toen hij 16 was en die werd meteen uitgevoerd. Muzikale Rusland stond versteld en de violist op deze opname, die ik nu laat horen, was dat net zo goed. Maxim Vengerov, 21, toen hij dit in 1995 in Berlijn opnam. Maar hij gold al jaren als een fenomeen. Zijn eigen leraar zei zelf ooit, een violist als Maxim wordt maar eens in de 100 jaar geboren. Wonderkind van toen, vertolkt door het wonderkind van 100 jaar later. Samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Een opname die critici tot op de dag van vandaag tot de allermooiste rekenen die er van dit vioolconcert van Glazunov bestaat.

0: wervelende finale van dit vioolconcert in zijn geheel uitgevoerd. Een fantastische, inmiddels historische opname door Maxim Vengerov en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Het vioolconcert van Alexander Glazunov.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Habanera voor orkest van de Franse componist Emmanuel Chabrier door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. En voor een andere Fransman, Camille Saint-Saëns, de aria Mon cœur s'ouvre à ta voix uit Sanson et Dalila, zijn opera, in een instrumentale versie door Gauthier Capuçon cello en Frank Bralet piano. Ja, het is hoog zomer. De zon brandt op de straten waar je ook in Europa bent, behalve in Schotland dan. De hitte trilt boven het plaveisel en dan duw je de zware deur van een oude kathedraal open en je stapt naar binnen. Meteen slaat de koelte je tegemoet. Welkome koelte, stilte ook. Misschien nog de geur van wat wierook. Het gedempte licht dat door de glas- en loodramen valt en ergens boven je op het orgel klinkt muziek. Ja, dat is het gevoel van het stuk dat ik je zo meteen laat horen. Het wordt gespeeld door een vrouw die vandaag jarig is. Dat wil zeggen, ze is 100 jaar geleden, precies een eeuw geleden, geboren. Marie-Claire Alain, geboren op 10 augustus 1926. Niet zomaar een organist. Ze was de meest opgenomen organist ter wereld met meer dan 260 platen op haar naam. Ze nam Bachs complete orgelwerken maar liefst 3 keer op. En ze leidde generaties leerlingen op. Bij haar dood, 2013, werd die lijst een wie is wie van de hele orgelwereld genoemd. De koningin van het orgel, kun je wel zeggen, Marie-Claire Alain. 2 delen speelt ze uit de suite gothique van Léon Boëlman. Eerst het menuet, sierlijk dansend, speels, met dat lichte tikje ouderwetse gratie. En daarna het prière à Notre-Dame, het gebed tot onze lieve vrouwen. Al dan niet gebeden in die Notre-Dame de Paris. Ingetogen, warm, een moment van pure rust. Alsof je even je ogen sluit in die koele kathedraal en helemaal tot jezelf komt. Dat gebed dus zo, eerst het opgewekte menuet.

klank van het Cavalier Cole-orgel in de Église Saint-Sulpice in Parijs, bespeeld door de grande dame van het orgel. Ze werd precies 100 jaar geleden, een eeuw geleden dus, geboren. 10 augustus 1926, Marie-Claire Alain. En ze speelde twee delen, Pierre de Notre-Dame en daarvoor Minuet Gothique uit de Suite Gothique van Léon Boëlman. Ja, zometeen natuurlijk, zometeen, nu ook al, meer klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Straks muziek onder andere van Jan Dismas Zelenka. Maar eerst na Noir et Blanc, de kleuren van de toetsen van het orgel, wit en zwart. Rouge et Noir, dat zijn de kleuren die meer thuis horen in het casino volgens mij.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week de Peer Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
2: Dat is Anitra's dans. En Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
1: Juist.
2: En zij probeert hem te verleiden.
1: Natuurlijk.
2: En ook te bestelen.
1: Dat gaat vaak samen.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door de kolonisten. De vakbond zegt dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de 2 zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

muziek van de Bohemse componist Jan Dismas Zelenka. Eerste deel uit zijn Capriccio voor orkest nummer 5... door het Neu Eröffnete Orkest onder leiding van Jürgen Sonnenthal. Zometeen Mozart, maar eerst muziek van een componist die minder bekend is dan Mozart. Ook een Ave Verum schreef, en dan heb ik het over Sébastien de Boissard. Vandaag is zijn sterfdag, overleden 10 augustus 1730. Bijzondere man. Indirect misschien hebben we wel eens met hem te maken gehad. Wij in ieder geval wel bij NPO Klassiek, want Broussard schreef het allereerste Franse muziekwoordenboek. Al die Italiaanse termen die we nog dagelijks gebruiken, adagio, allegro, forte, piano, Broussard was een van de eersten die ze allemaal verzamelde en uitlegde. Daarnaast was hij een verwoed verzamelaar. Zijn muziekbibliotheek was zo legendarisch dat ze later de kern werd van de Franse Nationale Bibliotheek. Maar hij was ook gewoon een fijne componist, ook al wordt dat wel eens betwijfeld, want toen hij ooit solliciteerde als kapelmeester, klaagde een van de zangers dat iemand die nooit koorknaap was geweest onmogelijk zulke krachtige muziek kon schrijven. Ik zou zeggen, luister zelf maar of die zanger gelijk had in het Ave Verum Corpus van Sébastien de Boissard.

uitgevoerd met die typisch Franse barok-trillers. Altijd wat melancholisch hoe die klinken. Door Les Arts Florissants, onder leiding van Paul Agnew. Het Ave Verum Corpus zongen ze ook niet Corpus, maar Corpus. Muziek van Sébastien de Brossard. Ja, en die, dat koorlid dat klaagde over deze componist die zelf niet krachtig zou kunnen componeren. Ja, in dit geval moet je ook geen krachtige klanken hebben bij zo'n Ave Verum Corpus, maar ingetogen. En zo klonk het ook. Na de Brossard, nu een Franse componist die iets bekender is geworden en gebleven. Claude Debussy, zijn kleine suite, oorspronkelijk geschreven voor piano, dit keer uitgevoerd door het Orchestre National de Pays de la Loire, onder leiding van Pascal Roffet. En dan heb ik het over de Petite Suite, bestaande uit 4 delen. Ballet, menuet, daarvoor de optocht, cortège, maar het begint. Brossard, nu een Franse componist die iets bekender is geworden en gebleven. Claude Debussy, zijn kleine suite, oorspronkelijk geschreven voor piano, dit keer uitgevoerd door het Orchestre National de Pays de la Loire, onder leiding van Pascal Roffet. Dan heb ik het over de Petite Suite, bestaande uit 4 delen. Ballet, menuet, daarvoor de optocht, cortège, maar het begint allemaal met een heerlijk

0: dat was hem. Alle vierde delen van de Petite Suite van Claude Debussy door het Orchestre National de Pays de la Loire onder leiding van Pascal Roffé.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

dwarrelende sneeuwvlokjes, verkoeling. Ja, in Snowfall van Claude Thornhill. Hij laat zijn big band klinken alsof Debussy een dansorkest aan het leiden is. Zwevende klarinetten heb je net gehoord. Koele kleuren, geen scherpe randjes. Miles Davis luisterde goed naar zijn muziek en bouwde er zijn beroemde Birth of the Cool album op. Debussy ontmoet big band. Dat allemaal in de muziek van Claude Thornhill. Geboren 10 augustus 1908. Ja, en we zitten nog op de 10 augustus 2026. Nog iets voltooid op deze dag. Gaan we terug naar Wenen. Met jaar 1787. Mozart zet de laatste noot op papier van een klein werkje. Hij noemt het zelf gewoon een kleine serenade. 5 delen oorspronkelijk. Er is er eentje in de loop der tijd verloren gegaan. Ik laat je de hele serenade in 4 delen horen. Het is misschien wel de bekendste melodie die hij ooit schreef. Daar begint het mee. Je hebt daar wellicht 1000 keer gehoord in liften, reclames, wachtrijen aan de telefoon, muziekdoosjes, ringtones. Zo bekend dat je bijna vergeet hoeveel maakt die melodie eigenlijk is. De opening die je meteen rechtop doet zitten. Elegant, kwiek en vol levenslust. Eine kleine Nachtmuziek.

Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Marco Boni in muziek die op 10 augustus in het jaar 1787 werd voltooid door Wolfgang Amadeus Mozart, zijn Eine kleine nachtmuziek. Nou, het is nog veel te vroeg voor de nacht. De ochtend is nog niet eens voorbij. De middag staat op punt van beginnen. En gaat beginnen natuurlijk hier ook op NPO Klassiek bij Avrotros met de Muziekfabriek. Vandaag gepresenteerd door Amy Muller. En voor we richting de middag gaan, nog heerlijke lome zomerse muziek van Trevor Duncan, The Girl from Corsica. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse, Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt. Er is een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomt als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. En het weer, in het noorden wat regen, verder flink wat zon. Vanmiddag stapelwolken, temperaturen 20 graden in het noorden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

uit de suite voor orkest en notenkraker van Tchaikovsky was dit. De dans van de rietfluitjes. Orchestre Symphonique de Montréal voerde uit. Hele goede middag en welkom bij de Muziekfabriek. We lunchen samen op klassiek. En zo hoor je een prachtig koorstuk van Eric Whittaker en Voetjes Eet. Gaan we naar Schotland met het vierde deel uit de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. En klinkt er oude Franse dansmuziek, maar dan in een modern jasje. Dat is Musette Bourbonne. En de grote vraag is, waar reizen we vanmiddag heen in de radioreisdienst? Want dat bepaal jij. Welk lied neem jij mee op vakantie? Welke muziek zit er voor altijd verbonden aan een bepaalde reis of zomer? Dat kun je laten weten in de NPO Luister-app. En wie weet hoor je straks jouw zomerstuk op NPO Klassiek.

0: Sergio Azzolidi op fagot samen met Aura Suave Cremona onder leiding van Diego Cantalupi.
1: Lekkere track. Amy's track van de dag.
0: La Petite Fille de la Mer, ofwel de kleine zeemermin van Vangelis, heeft iets betoverends en ook iets verontrustends, vind ik. Dus ik luister er ook, ik ken het al lang, maar ik luister er altijd vol aandacht naar als een soort verhaal waarvan ik wil weten hoe het afloopt. Of het geluid dat uit een speeldoosje komt, daar moet ik ook vaak aan denken. Ik ben heel benieuwd of je het kent, wat je ervan vindt en je hoort het nu in de lekkere track.

Karen appt naar de studio-app. Dit is rustgevend. Het doet me af en toe ook wel denken aan een bekende melodie, maar ik weet niet zo gauw welke. En ja, ik zelf kan ook mijn vinger dus niet helemaal leggen op waar dit me aan doet denken. Maar misschien is dat ook wel de kracht van dit La Petite Fille de la Mer van Vangelis. Van de Italiaanse filmcomponist Dario Mariani geschreven muziek voor de film Jane Eyre. Dit wordt uitgevoerd door de Brits-Duitse violist Jack Liebeck. En de muziek roept volgens luisteraars heel sterk de eenzaamheid van Jane op in dit bekende verhaal. En de last die ook zit in de liefdesrelatie tussen Rochester en Jane, die op de proef wordt gesteld.

0: Eerst hoorde je Yes, filmmuziek uit Jane Eyre, gecombineerd door Dario Marianelli. En toen iets zwaarder op de hand, A Child of Wonder uit The Secret Vial van Eric Whittaker. Een groot koorwerk geschreven samen met dichter en tekstschrijver Charles Anthony Silvestri. Muziek over liefde, het leven, ziekte, dood en rouw.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek. Reisdienst.
0: De zomer is het seizoen om bij uitstek nieuwe herinneringen te blijven maken of om terug te blikken op zomers die je altijd zullen bijblijven. Ik heb dat sowieso altijd met seizoenen. Als die terugkomen, dan denk je weer aan hoe zat ik er een jaar geleden bij. Of ja, verder geleden natuurlijk. En dat doen we middels de Radio Reisdienst. Op de tonen van muziek reizen we terug in de tijd naar jouw zomerse herinnering. En Maarten, die stuurde iets moois. Hoi, kan je in de Radio Reisdienst misschien afreizen naar 1995, waar ik toen als 15-jarige jongen meereisde met mijn beste vriend Mark in Noorwegen. We reden daar over de fantastische Peer Gynt-weg. En daar past wat mij betreft In the Hall of the Mountain King wel bij.

Jerzy Maksymiuk begeleidde in het BBC Scottish Symphony Orchestra in deze uitvoering van In de Hal van de Bergkoning uit de Piaginsuite van Edward Grieg. En welke muziek is voor jou eeuwig en voor altijd verbonden met een bepaalde zomerse herinnering? Laat het me weten via de NPO Luister app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet hoor je jouw zomer hier terug op NPO Klassiek.

Dat was het vierde deel uit de Schotse symfonie, ofwel symfonie 3 van Felix Mendelssohn. En dit is Gershwin, Novelette in Fort.

Stephen Kovacevic hier in het eerste deel uit de sonate voor piano 28 in A groot van Ludwig van Beethoven. Een musette is Franse dansmuziek waarin de accordeon een belangrijke rol speelt. Werd veel gebruikt in Parijse cafés en walsmuziek uit de vroege 20e eeuw. En de Belgische trompetist Sam Vloemans neemt je mee met zijn musette bonbon naar een Frans café. Met een accordeon onder de arm en misschien wel een glaasje wijn op tafel. De muziek is een kleine knipoog naar vroeger. Bonbon is namelijk een ouderwets Frans woord voor oma of opoe. Dus musette bonbon betekent eigenlijk zoiets als oma musette.

Musette Bobonne van Sam Vloemans, de Belgische componist. Jordem zelf ook op trompet. En het is inmiddels tegen ene. Straks hoor je meer Muziekfabriek, maar eerst nog wat De Liebe.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week het eerste concert van de energieke dirigent Gustavo Dudamel met het Koninklijk Concertgebouworkest. Nu een maestro, in 2009 nog een rising star. Maar het concertgebouw stond op zijn kop. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Bij een grote Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. 48 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschiet geregeld de Russische olieindustrie met brandstoftekorten tot gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 doden gevallen, melden Oekraïnse regionale autoriteiten. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. Bij een Pilates-studio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilates-studio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er in Zevenaar iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen van die spullen. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar de FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is een omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen is volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Ze willen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Amy Muller.

Een goede opener voor de tweede uur van de Muziekfabriek. Deze maandagmiddag Symfonie voor Strijkorkest in D. Groot. Het eerste deel Presto. Het is gecomponeerd door Johan Stabitz. En dit was een uitvoering door de New Dutch Academy. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Met een waanzinnig goed idee. Dat ga ik je zo toelichten. Het Capriccio Español van Rimsky-Korsakov. En ik introduceer je aan een nieuwe hit van de week. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Maar eerst Karel Reineke.

0: leden van het Hexagon Ensemble voerden hier uit. De finale uit de trio voor klarinet, hoorn en piano in Bes Groot van Karl Reinecke.
1: Goed idee!
0: Afgelopen weekend was ik in Friesland bij Elma, mijn oma, en Henk, haar vriend. En ik heb daar een visje gegeten in Lauwers Oog. Toen Henk mij vertelde dat hij er woensdag 12 augustus zou terugkeren om de Perseïde en meteorenzwem en zonsverduistering te bekijken. Lauwersmeer wordt beschouwd als een van de donkerste plekken van Nederland. En het is de perfecte plek om te zijn voor 12 augustus. Als de maan, de aarde en de zon precies op één lijn vallen. Ofwel dus een zonsverduistering. En als klap op die vuurpijl in de nacht van 12 op 13 augustus kun je dus de Perseïde meteorenzwem bekijken. Tientallen vallende sterren per uur onder een zeer donkere hemel. Want de maan is nieuw en de hemel dus extra donker, waardoor de zwakke meteoren goed zichtbaar zijn. Dus dat komt allemaal astronomisch samen. Dus als goed idee in de muziekfabriek dacht ik, nou, misschien kun je een gecertificeerde eclipsbril aanschaffen om die zonsverduistering te zien. Trek naar een donkere plek weg van de stadsverlichting voor de Perseïde en laat je inspireren met misschien wel deze muziek erbij. Yunike Tenzils, haar Reverie.

Ja, dromerige muziek, Reverie, van de Indonesische Unieke Tenzil. Dit was een arrangement, wat je nu gaat beluisteren in ieder geval, een arrangement voor viool. We blijven even dromen met Schumann's Träumerei uit Kinderszenen.

0: My Lied van Fanny Mendelssohn. En dit was een uitvoering door Tobias Berndt als bariton en Alexander Fleischer.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek. Ja,
0: Nikolaj Rimsky-Korsakov, voordat hij wereldberoemd werd met zijn kleurrijke orkestmuziek, zag zijn toekomst er heel anders uit. Als jongen van 12 ging hij naar het zeekadettenkorps. Hij wilde namelijk bij de marine. Maar in 1861 ontmoette hij componist Mili Balakirev. En die ontdekte zijn muzikale talent en moedigde hem aan meer met muziek te gaan doen. Dus koos Korsakov toch voor de muziek en liet hij de marine achter zich. Zo werd hij meester in het combineren van verschillende instrumenten en klanken. En dat hoor je goed in zijn Capriccio Español. Vrolijke Spaanse ritmes, veel kleur en allerlei instrumenten die om de beurt mogen schitteren.

Ja, hoe kondig je zoiets af? Het is een Capriccio Español vol met energie van Nikolaj Rimsky-Korsakov. En dit was een uitvoering door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. En het is weer maandag, dus tijd voor een nieuwe hit van de week. En deze keer van pianist en componist Grégory Privat uit Martinique in de Caribbean. En hij groeide op in een muzikantenfamilie en speelde al vanaf zijn zesde piano. Na 10 jaar klassieke pianoles ontdekte hij jazz en improviseren. En inmiddels combineert hij die vrijheid met klassieke invloeden en de muzikale tradities van Martinique. En zelfs zegt hij dat de elementen van de Caribische muziek altijd in hem aanwezig zijn. Zijn muziek klinkt daardoor warm en soms zelfs meditatief. Zoals deze Song for Jojo.

van Gregory Priva door Gregory Priva op piano. En ik denk ook dat het neurie aan het einde van het hem kwam. Dit was Song for Jojo. En dit is As I Walked Out.

Frederik, Cheyenne, Jolien, Frederik Eulend en Rune Tonsgaard Søresen op fluit, samen met het Danish String Quartet, in deze interpretatie van de traditionele Engelse melodie As I Walked Out. En ik laat je achter met een stukje uit Schubert's eerste symfonie hier in het staartje van de muziekfabriek. Straks hoor je Sander Swiep, hij is weer terug in Maatwerk. Ik wens jou een hele fijne middag.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Nog tot en met zaterdag, elke middag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar de politicus mocht nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waarin de film Het Graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows, deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die daar stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen, het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
6: Goedemiddag. Van Hilversum naar Hintergarten, Verwert, Holwert, Nes, Franeker, Harlingen, Hoorn, Amersfoort, Apeldoorn, Berlijn. Per fiets, per boot, per trein. Maar het is fijn om weer bij je te zijn.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: zitten nog vol in de vakantieperiode. Op pad gaan, op reis gaan, kan je heel veel nieuwe plekken brengen. En inspirerend werken, ook van John Ireland. Hij was ooit in het zuiden van Engeland, in de South Downs. Een stel heerlijke heuvels. En daarop baseerde hij uiteindelijk deze muziek. A Downland Suite, gespeeld door het Engels Kamerorkest.
1: De bestemming.
0: Ja, mijn zomerreis is voorbij. Dank aan Mieke van der Wij natuurlijk voor die heerlijke maatwerkuitzendingen de afgelopen 3 weken. Maar onze maatwerk zomerreis is nog in volle gang. Vanmiddag zoeken we weer een nieuwe bestemming. Een plaats ergens in Europa. Raad je die bestemming, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn Claude Debussy, Reinier van Lanschot en PSG van de voetbal. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Claude Debussy, Reinier van Lanschot, PSG.

Desmond Little op viool en Martin Roscoe aan de piano in een deel uit de vioolsonate van Edward Elgar. De South Downs, ik had het erover, die mooie heuvels in het zuiden van Engeland. Ik denk dat Elgar ze uit zijn raam kon zien tijdens het componeren in huizen Brinkwells. Zijn vrouw had het huisje gekocht opdat haar geliefde daar in alle rust kon componeren. De cottage in de buurt van Fittleworth, Sussex. En ik denk dat Elgar dacht, hier blijf ik tot mijn dood. En daarover gesproken, muziek van Henry Purcell, gezongen door Véronique Jeans.

0: bij veel zaken in het leven is het goed om het grotere geheel ook erbij te zien. Zo kun je altijd maar de hits draaien, maar in de context worden die hits nog mooier. Zoals When I Am Laid in Earth uit Dido en Aeneas van Purcell. Ik had hem laatst weer op thuis met een cd. Gewoon lekker ouderwets, een hele cd luisteren. En dan volgt na When I Am Laid dan dit koordeel With Drooping Wings. Ja, dat wordt het geheel eigenlijk alleen maar mooier. Sopraan Véronique Chance en Les Arts Florissants onder leiding van William Christie.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Wij zijn gek op een uitvoering door pianist Vladimir Ashkenazy. En eigenlijk twee uitvoeringen. Hij nam hem op met het Koninklijk Concertgebouworkest en met het London Symphony Orchestra. Nu die laatste uitvoering onder leiding van André Previn.

Het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn met aan de piano Vladimir Ashkenazy, deel 1 uit pianoconcert 2 van Rachmaninoff. Frank Groothoff vertelde ooit in Sesamstraat een verhaal over een gezin dat geen zout meer had. Ik was nog een jong Sandertje en Franks verhalen maakten grote indruk. Maar goed, in dat gezin was het zout helemaal op. De remedie? Huilen. Ja. Dus vertelde men elkaar droevige verhalen en toen kwamen de waterlanders. Ja, die tranen die waren goed voor zout. Maar ja, in deze tijden van waterschaarste zou je ook kunnen denken. Waterland staat al bijna droog. Huil nou niet, dat scheelt water. Maar goed, Oh Let Me Weep van Henry Purcell.

Asja Fatijeva op saxofoon bij Lauten Compagnie met Oh Let Me Weep uit The Fairy Queen van Henry Purcell. To weep, je kan huilen, bij de pakken neerzitten of de tranen drogen en de barricades opgaan. Dit is een lied uit de vrouwenrechtenbeweging in Amerika, begin 20e eeuw. Geschreven of uitgevoerd door de jongere zus van Joan Baez, Mimi Farinha. Mimi Farinha die componeerde Bread and Roses. De uitvoering is iets recenter door The King's Singers.

Muziek van I Know The Experience, uitgevoerd door Anna Lapwood. Na de King Singers en ze zongen een verklanking van een slogan uit het begin van de 20e eeuw. Vrouwenrechtenbeweging in Amerika, suffragettes, de slogan Bread and Roses. Later een lied opgeschreven door Mimi Farinha. Op deze dag in 1895 was het eerste Proms-concert in Groot-Brittannië. Vanavond staat er weer een op het programma met 20e eeuwse klassiekers van Stravinsky, Alban Berg en Béla Bartók. Wilde Frank gaat viool spelen met het orkest van Juilliard. En als je erbij wil zijn, volgens mij zijn er nog kaartjes als ik dat zie. Vanaf £16,28. Maar hoe je er moet komen in deze korte tijd, geen idee. En ik lees... Dat is overleden, een acteur uit de serie The Dukes of Hazzard, Ben Jones, de garagehouder in de serie. En die serie leverde ons een kort stukje muziek op. Ja, dat kan niet ontbreken, toch? Nee. Andere pomp en circumstance nu in de Proms-sfeer. Muziek van Elgar tot het nieuws van 3 uur.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen. Blokfluitist Lucie Horsch. Komende woensdag speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Woensdag om 8 uur Lucie Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroege parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. En het weer, zon en stapelwolken. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
9: Ja.
10: En wat houdt maatwerk dan in?
11: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Yesterday, zo heet een onvergetelijke evergreen van de Beatles. Who But Remembers Yesterday. Zo heet een totaal vergeten muziekstuk van William Boyce. Over Boyce zegt Wikipedia, zijn muziek is grotendeels in de vergetelheid geraakt. Kan wezen Wikipedia, maar bij maatwerk Boyce kotten we hem niet. Dit was zijn vierde symfonie door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwarts.
1: De bestemming.
0: En ook vandaag zoeken wij een nieuwe bestemming. Het is een plaats in het buitenland, ergens in Europa, zeg ik alvast. En raad je de bestemming, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Claude Debussy, Reinier van Lanschot en PSG. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Claude Debussy, Reinier van Lanschot, PSG.

Een muzikaal protest was dit tegen de in 2003 begonnen oorlog in Irak die tot 2011 zou duren. Max Richter kwam in 2004 met deze muziek On the Nature of Daylight, uitgevoerd door het Jazz Gillam Ensemble uit Engeland. De muziek komt vanmiddag grotendeels uit Engeland in maatwerk. Op 10 augustus 1895 was daar namelijk het eerste Proms-concert. En later dit uur hoor je nog een enorme Proms-hit van Perry. In mijn draaiboek staat het woord Proms-hit aan elkaar. En dan zou je bijna Proms-shit zeggen, maar dat... Nee, Proms-hit. Deze kun je misschien niet meezingen, komt wel uit Engeland en is wat ons betreft wonderschoon.

0: Het koor van The King's Consort onder leiding van Robert King met Bring Us a Lord God van Doc Harris.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met nu een complete 20e eeuwse symfonie. Ja, dat kan alle kanten op gaan qua wat je dan gaat horen. Maar Ruth Gibbs componeerde anders dan diverse andere componisten in die tijd. Gibbs' muziek is tonaal, laat romantisch en heeft vaak een soort Engels landschappelijk karakter. Pastorale muziek. Ruth Gibbs, ze verzette zich tegen de modieuze, avant-garde en atonale muziek. Het resultaat was toen, no thank you, zei de BBC. De Britse boycottclub in haar geval. Ze wilde Ruth niet draaien, want ze componeerde, noem het maar, te toegankelijk. Haar nalatenschap omvat onder meer 5 symfonieën. En wij horen nu symfonie nummer 2 door, alsnog, het BBC National Orchestra of Wales.

Het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Roman Gamba met Symfonie 2 van Ruth Gibbs. In 1981 werd ze benoemd tot Member of the Order of the British Empire voor haar grote en brede verdiensten in de muziek. Ja, dit was dus een orkest uit Wales. Over Wales gesproken, ik zie dat de NOS meldt dat een stroomkabel in Wales een andere route heeft gekregen om het graf van Dobby te behouden. Jazeker, Dobby de huiself in de Harry Potter verhalen en films. De Potterfans die konden de aanstaande grafschennis van de fictieve Dobby niet laten gebeuren. Tientallen telefoontjes, nog veel meer mails. En ja, de stroomkabelcompany is gezwicht.

Ja, Elegy for Dunkirk uit Atonement van Marianelli. Het Engels Kamerorkest speelde het na Jerusalem and Did Those Feet. Misschien heb je het meegezongen. Misschien was het je net iets te pompeus met zo'n vol orgel op het slot. Muziek van Hubert Parry in de proms sfeer. Na het nieuws van 4 uur zometeen een Fransig feestje met muziek van Debussy, Poulenc en Rameau. En hier speelt Steven Havons die kant op met muziek van Saint-Saëns, het stuk Wedding Cake. We hebben nog heel veel stukken Wedding Cake in de koelkast. Mijn broertje Wouter trouwde afgelopen zaterdag met zijn geliefde Andrea. En wat je dan hebt aan het eind van de avond, moeten nog wat dingetjes worden opgeruimd. Mee naar huizen. Wie heeft er nog plek in de auto? Wedding Cake.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. En de beving werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar die beving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieke One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroege parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. En het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Roep Max.
3: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
4: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, welkom nog steeds bij Maatwerk. Les Musiciens de Louvre speelde de ouverture tot Zaïs van Jean-Philippe Rameau. Een opera die hij schreef op een libretto van Louis de Cahusac. En deze Louis en Jean-Philippe, dat waren eigenlijk de Lennart Nijg en Boudewijn de Groot, de Bernie Taupin en Elton John, de Rodgers en Hammerstein van hun tijd. Vruchtbare samenwerking. Tot zover andere tijden, terug naar de onze.
1: De bestemming.
0: Ja, want wij zoeken naast de geluk naar de bestemming van vanmiddag. 4:15 moeten we daar aankomen. Een plaats in het buitenland, ergens in Europa. Nou, als je die raadt, maak je kans op onze draadloze, gelimiteerde hoofdtelefoon. De hints zijn Claude Debussy, Reinier van Landschot en PSG, de voetbalclub. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Claude Debussy, Reinier van Landschot en PSG.

0: Het Nederlands Kamerkoor met Salve Regina van Francis Poulenc. En daarvoor het pianotrio in G groot. Het langzame deel eruit door het trio Wanderer. Muziek van Claude Debussy.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Debussy was het, Debussy zal het zijn. Nu Children's Corner, compleet door het Orchestre Symphonique de Montréal. Debussy was de Franse componist die de muziekgeschiedenis behoorlijk radicaal heeft veranderd. Want op zijn 10e rolde hij het Conservatorium van Parijs in. Was zeer talentvol, kreeg een paar jaar later de Prix de Rome. De hoogste Franse onderscheiding voor jonge componisten. En hij wilde eigenlijk afrekenen met de heersende Duitse muziektradities uit de romantiek en hun strikte regeltjes. Hij kwam eigenlijk met de Franse slag in de muziek. In plaats daarvan kwam hij met een nieuwe stijl die later het impressionisme werd genoemd. Dus niet het imperfectionisme in de Franse automobielen soms. Excuus. Maar ja, die term impressionisme vond Debussy zelf helemaal niks. Hij componeerde gewoon zijn eigen muziek. Children's Corner door Montréal onder leiding van Dutoit.

Het symfonieorkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit speelde de orchestratie die André Caplet maakte van wat oorspronkelijk pianomuziek van Debussy was, Children's Corner. En over Children gesproken, Sesamstraat, Het Klokhuis, de film van Ome Willem, Harry Bannink componeerde een schat aan muziek die generaties kinderen in hun oren hebben geknoopt, ik ook. En dit is ook een schepping van Bannink, gezongen met elan, door elan, stormvloedkering.

Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Ik wou dat er een stuwdam was.

Het tweede deel uit het Psy-kwartet in F van Ravel door het Quatuor Ebène. En daarvoor Stormvloedkering van Harry Bannink door zanger Philippe Elan en het Amstel-kwartet.

0: de bestemming.
1: Met als hints vandaag Claude Debussy, Reinier van Lanschot en PSG. Yvonne Baksbakker is een van de mensen met het goede antwoord. En ze maakt kans op de hoofdtelefoon. Yvonne zegt, kon ik vandaag maar echt gaan naar onze bestemming van vandaag. Saint-Germain-en-Laye. Claude Debussy is er in 1862 geboren. Maar ook politicus Reinier van Lanschot in 1989. In die periode woonden veel Nederlanders in Saint-Germain-en-Laye. Omdat ze toen bij IBM konden werken. Mijn Parijse vriend Michel is natuurlijk groot fan van de voetbalclub Paris Saint-Germain. Al dus Yvonne. En PSG is ooit ontstaan in het bos van Saint-Germain-en-Laye. En in de plaats geboren op 10 augustus 1926 organiste Marie-Claire Alain.

Op het orgel van de Saint-Sulpice in Parijs, het Cavier-Coll-orgel Marie-Claire Alain, met muziek van haar broer Jean Alain. Litanie, indrukwekkend orgelwerk. Gaat zeker eens een keer live meemaken, zou ik zeggen. Het kan nog gaan naar orgelagenda of orgelkalender.nl, een van de twee. En orgelnieuws.nl om eens te kijken waar bij jou of bij u in de buurt een prachtig concert zal plaatsvinden. Hierna podium. En dat heeft ook alles te maken met het Grachtenfestival, als ik het goed heb. Op weg naar podium nog een deel uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns. En nou, drie keer raden wie daar de orgelpartij speelt. Ja, precies 100 jaar geleden dat Marie-Claire Alain is geboren. Dus daar kunnen we niet omheen. Het laatste woord is aan dichter J.C. Bloem. Die zei, je moet geld hebben om te kunnen schrijven. Maar nog meer geld te hebben om niet te kunnen schrijven.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de Peer-Gynt-suites van Edvard Grieg. Wist je dat deze peer uit Noorwegen jarenlang in Marokko heeft gewoond en daar zelfs is verleid?
2: Dat is Anitra's dans. En Anitra is een vrouw die hij daar ontmoet.
1: Juist.
2: En zij probeert hem te verleiden.
1: Natuurlijk.
2: En ook te bestelen.
1: Dat gaat vaak samen.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt de stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl. Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Bijtske de Jong.

Ja, goedemiddag en welkom bij NTR Podium. Deze hele week tussen 5 en 6 live vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. Met elke middag een uurtje live muziek door muzici die tijdens het Grachtenfestival optreden. Zij geven hier alvast een voorproefje van wat zij op het festival gaan laten horen. En daar mag publiek bij. Sterker nog, het zit al goed vol hier in het College Hotel aan het Roelof Hartplein. Ben je in de buurt, schuif dan vooral aan. Je kunt gewoon binnenlopen. Er zijn nog een paar staplekken achterin. Vandaag zijn er optredens van saxofonist Matthias van den Branden samen met pianist Bram de Loze. En ze staan al klaar op het podium. Sopraan Anna Carmen Balestra. Ik zal haar zo verder introduceren en ook met haar in gesprek gaan. Maar ik zal ook nog even de andere twee muzici aankondigen waar ze mee op het podium staat. En dat zijn Maya Friedman op cello en Daan Boertien piano. En ze beginnen, ik check heel eventjes bij jou, klopt het? Begin je nu met Fauré? Nee, je begint met Mercedes Sosa. Ja, dat klopt. Como un pájaro libre. Pájaro libre.

Como un pájaro libre van Mercedes Sosa, gezongen door Anna Kang en Balestra. En Maya Friedman hoorde je ook zingen, behalve dat ze cello speelde. En het volgende stuk dat je gaat horen is Changing Lights. En dat is een stuk van Anna Carmen Balestra zelf. Toch? Nee. Oh, dat verkeerd geïnformeerd. Mag je me zo vertellen wie het wel heeft geschreven?

0: Changing Lights. Je hoorde Anna Carmen Balestra en Maya Friedman. Ja, Anna Carmen, wie schreef dit stuk?
1: Dit stuk is van Kaya Sarriaho. Een van mijn favoriete componisten.
0: Mooi. En vertel eens, waar heb je over gezongen?
1: Light and Darkness, Changing Light. Over, ja, over de wereld en over moeder natuur en over wat dat ons geeft. En over alle tegenstellingen in de wereld.
0: Anna Carmen Balestra, ik kondig het al even aan. Maar jij bent dus een van de 3 genomineerden voor de Grachtenfestivalprijs dit jaar. Studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam. Was vorig jaar finalist van de Dutch Classical Talent Award. En 2 weken geleden won je nog een belangrijke Britse opera award bij Garsington Opera. En tijdens het Grachtenfestival treedt ze dus op met haar eigen programma, Pájaro Libre, oftewel Vrije Vogel. Een programma over thema's als vrijheid, identiteit en afkomst. Voordat we daarover praten, ik zag zo net tijdens het zingen dat je heel veel beweegt met je armen als je zingt. Wat doet dat? Wat brengt je dat?
1: Vrijheid. Ja, op het conservatorium wordt altijd aan je geleerd dat je heel mooi moet stilstaan. En dat is ook wel waar. Maar het is ook heel fijn om te kijken wat die bewegingen kunnen doen om je juist de vrijheid te geven om te zingen. Dus soms is het heel mooi om juist de stilheid te voelen in je lichaam en bijna niks te hoeven doen. En soms is het juist super fijn om te kunnen bewegen en jezelf die vrijheid te geven.
0: Ja, en die vrijheid gun je jezelf.
1: Ja.
0: Ja. Over vrijheid gaan we het denk ik zo meteen nog hebben. Want volgens mij is dat een belangrijk thema ook in het programma dat je voor het Grachtenfestival hebt samengesteld. Maar eerst even over die nominatie. Een jury nomineert de muzici. Kwam dat als een verrassing?
1: Nou, ik was gewoon heel erg vereerd. Het was een droom eigenlijk al sinds ik heel klein was. Ik ben een echte Amsterdamse, dus ik ben opgegroeid met het Grachtenfestival. Dus ja, hier droomde ik altijd van. Oh, en toen kreeg ik het belletje.
0: Wow. En toen?
1: En toen zei ik, ja, tuurlijk wil ik dit, wil ik, ja.
0: Want het betekent dat je dus een carte blanche krijgt eigenlijk. Je mag zelf een programma samenstellen. Al voor deze, nou ja, nog voordat je een prijs wint, mag je dat doen. Wat ben je gaan doen? Hoe heb je dat programma samengesteld?
1: Ja, ik ben heel erg aan het gaan nadenken, waar sta ik voor en wat wil ik laten zien? En dat is eigenlijk klassieke muziek natuurlijk. Dus ook de standaards, Fourier en Obrador zing ik ook. Maar tegelijkertijd wil ik heel erg graag onderzoeken hoe het is om Zuid-Amerikaanse liederen te combineren in de klassieke muziek. En dat is echt mijn stempel aan het worden. En dat wilde ik verder gaan onderzoeken. En tegelijkertijd ook een beetje hedendaagse muziek erin doen, want ik ben een ontzettend fan van hedendaagse muziek. En veel liederen die ik koos kwamen eigenlijk uit op het thema folk. Ik wil heel erg graag onderzoeken hoe het is om Zuid-Amerikaanse liederen te combineren in de klassieke muziek. En dat is echt mijn stempel aan het worden. En dat wilde ik verder gaan onderzoeken. En tegelijkertijd ook een beetje hedendaagse muziek erin doen, want ik ben een ontzettend fan van hedendaagse muziek. En veel liederen die ik koos kwamen eigenlijk uit op het thema vogels en vrijheid.

0: Veel stukken van Mercedes Sosa, Como un pájaro libre, Como la cigarra. Maar ik zing ook Forêt, Après un rêve en Chanson d'amour. Maar ik zing ook ontzettend coole liederen van Nicolas Bakri, een hedendaagse componist. Ja, dat is heel leuk.
1: En daarmee treed je ook wat buiten de toch wat gebaande paden als klassiek zangeres. Zeker met bijvoorbeeld Mercedes Sosa. Wat trekt jou daarin aan?
0: Ja, ik denk eigenlijk voor ons allemaal dat we... Ja, je moet zoeken wat het best bij je past. En ik vind het ook ontzettend leuk om een klassiek recital te geven. Juist heel erg wat iedereen van je verwacht. Maar tegelijkertijd denk ik ook... Ja, ik moet ook onderzoeken wat dat is in mij. Die mooie liederen, die moet ik ook zingen. Want dat is gewoon...
1: Daar voel je een soort drang om die liederen ook te...
0: ja. En ik denk ook echt dat het een plek heeft in deze klassieke wereld. Ik denk, hoe meer we onszelf kunnen laten zien wie je bent en waar je voor staat, dat is ook wat een publiek wil horen.
1: Ja. Nou heb je dus ook net die belangrijke opera award gewonnen. Wat voor kant wil je eigenlijk op? Weet je dat van jezelf al?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zou het gewoon geweldig vinden om... in opera's te spelen, hedendaagse opera's, mooie opera's. En tegelijkertijd mijn eigen recitals creëren en maken met zoals artiesten zoals Daan Bortien en Maya Friedman. Dat is geweldig.
1: Ja, dan heb je ook wel echt twee hele goede muzici weten te vinden. waarmee je dus ook gaat optreden morgen bij het Grachtenfestival. Het volgende stuk wat we gaan horen, wat je gaat zingen. Wil je dat zelf alvast toelichten?
0: Dat is Forêt, Après un rêve. Ja. Een van mijn favoriete stukken natuurlijk ook in de klassieke muziek.
1: Ja. Inhoudelijk nog een toelichting?
0: Ja, het verlangen naar de liefde. Ook in dit lied vliegt ze eigenlijk ook weg in haar droom naar de liefde. Om de liefde te vinden, maar die vindt ze helaas niet meer terug.
1: Mooi. We gaan er naar luisteren. Anna Carmen Balestra, de sopraan. Samen met Maya Friedman, cello en Daan Boertien, piano.

0: Donna Janaina van Francisco Mignon. Je hoorde sopraan Anna Carmen Balestra, Maya Friedman op cello en Daan Boertien piano. En morgenavond treden zij dus op bij het Grachtenfestival om 8 uur in Felix Meritus. En op vrijdag 14 augustus dan wordt bekend of dat Anna Carmen inderdaad die Grachtenfestivalprijs 2026 zal winnen. De andere genomineerden zijn trouwens contrabassisten Sascha Witteveen en pianist Eduard Preda. Nou, hier vindt zometeen een klein changement plaats. Op het podium wordt plaatsgemaakt voor Matthias van den Branden en Bram de Loze. Matthias is saxofonist, komt uit België, studeerde in Nederland, hier in Amsterdam en in de Verenigde Staten. En hij richtte in 2021 een trio op met een contrabassist en drummer. Het Matthias van den Branden trio. Bij het Grachtenfestival treedt Matthias met zijn trio op. En het trio gaat ook een bijzondere samenwerking aan met pianist Bram de Loze. In België een heel bekende naam in de jazzscene. Nou, vandaag krijg je daar via de radio een iets uitgekleed voorproefje van. Matthias is hier zonder trio, maar wel met Bram. Tenminste, ik zie hem nu nog niet, maar hij is onderweg. Matthias, kom nog eventjes bij de microfoon totdat Bram er is. We gaan zo meteen uitgebreider kletsen. Maar welk stuk gaan jullie zo als eerste spelen?
1: We gaan een gloednieuw werk. We gaan 2 gloednieuwe werken spelen. Want ik heb speciaal voor dit project, voor dit concert eigenlijk nieuwe stukken geschreven. En het eerste stuk dat we gaan spelen is getiteld A Self Remembered. Die titel heb ik gisteren pas, ja, die moest nog een titel hebben. Dat is altijd moeilijk. Soms komt een titel eerst en dan komt het stuk daarna dat ik al weet, oké, dit stuk, ik wil hierover een stuk schrijven. En nu had ik een compositie geschreven en ik voelde heel erg waarover het gaat, maar soms moet de titel dan nog, moet het stukje nog vertellen waar het over gaat, zeg maar. En A Self Remembered gaat eigenlijk over, misschien kennen jullie het gevoel wel, ik ben intussen 33, dat is nog niet heel oud, maar dat is ook niet super jong. En ik kom nu soms op een punt dat ik dan terugdenk aan een versie van mezelf toen ik jonger was. En dan kan je soms, heimwee is niet het juiste woord, maar terugdenken aan een tijd dat heel leuk was of misschien heel droevig was, maar eigenlijk naar een tijd van vroeger. En dat je denkt, oké, dat was toen. En ik ben totaal een andere persoon nu, maar ik herken nog steeds het gevoel dat ik toen had. Maar die persoon zou ik nu nooit meer kunnen zijn. Dus er zit ook nostalgie in, maar ook eigenlijk een erkenning van, ik ben veranderd en dat is ook oké. Maar die herinneringen die blijven wel bestaan.
0: En hoe weet je dan trouwens dat een stuk daarover gaat? Hoe gebeurt dat?
1: Ja, dat is altijd anders. Soms is het dus nu was het een gevoel van, ik voel, en dan probeer je er een woord op te plakken. En natuurlijk, woorden zijn dekken nooit de lading helemaal. En dan zoek je van, oké, waar zou dit over kunnen gaan? En het stuk, maar daar zal ik misschien straks iets over vertellen, het stuk dat we daarna spelen, dat is specifiek over iets. En dan dacht ik, oké, hoe kan ik dat dan muzikaal vormgeven? Dus dat is eigenlijk het omgekeerde.
0: Ah, nou, dat gaan we zo horen. Voilà. Zie Bram staan. Ik nodig jullie uit om te gaan spelen samen. Dus eerst dat stuk A Self Remembered. Speciaal geschreven voor deze nieuwe combinatie. Matthias van den Branden, dus saxofoon. En Bram de Loze, piano.

0: Self Remembered. We hoorden Matthias van den Branden op saxofoon en Bram de Loze piano. En ja, Matthias, we moeten hier dus eigenlijk nog een contrabassist en een drummer bij denken.
1: Ja, klopt, klopt. Thijs Klaas op contrabas en Wouter Kuhnen op drums. Ja, best wel een gekende ritmesectie hier in Amsterdam of in Nederland in het algemeen. En ook mijn twee beste vrienden, dus dat komt ook goed uit als je veel samen in de auto zit.
0: Wat was er eerst de vriendschap of was er eerst het samen musiceren?
1: Eigenlijk eerst musiceren, maar nog niet in mijn band, maar in de band van Thijs, zijn quintet. En dat is intussen 8 of 9 jaar geleden. Toen studeerde ik hier nog aan het conservatorium in Amsterdam. En ja, toen hebben we elkaar leren kennen en dat werd nogal snel een hechte muzikale band en daarna ook een hechte vriendschappelijke band. En intussen spelen we ook al 5 jaar met mijn trio. Dus intussen tijd zijn we ook muzikaal op dat gebied in mijn band ook heel hard versmolten met elkaar. En we hebben dan een tijdje in trio gespeeld, ook met Jean-Paul Estevenaar op trompet, geweldige trompetist uit België. En nu voelde het tijd om weer een harmonisch instrument toe te voegen aan het trio. En ik wou al heel lang iets met Bram doen, dus het kwam goed uit.
0: Want?
1: Ja, ik vind hem een geweldig muzikant, een geweldig persoon. En hij is iemand die me altijd verrast. Dus ik weet niet, Bram is altijd iemand die iets doet waardoor ik zelf weer nieuwe ideeën krijg op het podium. Dus dat is altijd.
0: En dat gebeurt echt op het podium?
1: Ja, dus we improviseren heel veel en ik vind het heel belangrijk dat elke keer als we iets spelen, dat we er altijd iets nieuws mee doen, zodat het fris blijft. En,
0: want als je het hebt over wat we nu net gehoord hebben, hoeveel daarvan stond vast en hoeveel daarvan is geïmproviseerd?
1: Dat is moeilijk te zeggen, want we hebben een structuur. Dus ik heb een melodie geschreven en akkoorden geschreven en daar houden we ons min of meer aan. Maar we improviseren daar rond, maar je moet het eigenlijk zien als een soort het onderwerp waarover we een gesprek hebben met elkaar. Dus als je geen interessant onderwerp hebt, dan is het ook moeilijk om een fijn gesprek te hebben. Maar als je altijd elke concert opnieuw hetzelfde zegt, dan wordt het ook maar saai voor het publiek en voor ons. Dus zo moet je het eigenlijk bekijken. Dat we volgen iets, maar de helft van de tijd proberen we naar elkaar te luisteren. En Bram speelt dus ook niet altijd wat er staat, maar dat is ook fijn. Dat vind ik ook goed.
0: Hoe gaat zo'n eerste samenwerking? Dan moet je elkaar natuurlijk ook vinden en leren kennen.
1: Klopt. Het fijne is natuurlijk dat het trio al heel lang bestaat. Dus ik heb het gevoel als ik er iemand bij neem en ik weet hoe goed Bram speelt en dat het wel een match zou zijn. Dus dan heb je al iets om op verder te bouwen. Dus dan voelt het niet alsof je van nul moet beginnen. En ik ken Bram al lang, maar we hebben eigenlijk amper samen gespeeld. Dus dat is uiteraard een beetje zoeken, maar dan maakt het ook leuk om, ja, als je iemand nieuw leert kennen ook, dat is net ook fijn om jezelf opnieuw te leren kennen ook in iemand anders. Dus
0: Jullie gaan nog meer voor ons spelen.
1: Ja,
0: het volgende stuk heet Green Tara.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Ja, ik ben heel erg gefascineerd door het boeddhisme. Ik noem me sinds kort ook boeddhist. En Tara komt uit het boeddhisme. Specifiek is een heel belangrijk figuur in het Tibetaans boeddhisme, Vajrayana boeddhisme. Om niet te lang uit te wijden, het Tibetaanse boeddhisme heeft heel veel verschillende goden, maar je moet dat niet zien als goden die echt bestaan, maar eigenlijk afspiegelingen van je verlichte geest. Dus dat is eigenlijk telkens een aspect van je verlichte geest die dan eigenlijk meer tot naar boven komt. En Tara is een heel feministische godin, dus dat is een van de weinige vrouwelijke symbolen in het boeddhisme. En zij is eigenlijk zelfs in het Tibetaans boeddhisme het belangrijkste symbool naast de Boeddha zelf. Staat ook in een tempel altijd rechts van Boeddha. En zij wordt ook de moeder van alle Boeddha's genoemd. En zij wordt altijd opgeroepen. Dus als bijvoorbeeld Tibetanen ten strijde trekken in de oorlog, dan denken ze aan Tara. Omdat Tara zit ook altijd in lotushouding, maar met haar rechtervoet naar voren. Dus altijd klaar om ter hulp te schieten. Want je hebt niet altijd tijd om even te gaan mediteren. Soms moet je gewoon de inspiratie of de focus vinden in het moment dat het belangrijk is. En iedereen kent dat gevoel misschien wel, dat je als je ineens voor een dilemma staat, dat je plots boven jezelf kan uitstijgen of dat je je ego achterwege laat en eigenlijk puur in het moment op instinct reageert. En Tara is eigenlijk die verpersoonlijking van ik heb nu even kracht nodig. En zij is het symbool daarvan.
0: Geweldig. Gaan we naar luisteren. Gespeeld dus door Matthias van den Branden op saxofoon en Bram de Loze piano.

Ja, dat was Green Tara. Je hoorde saxofonist Matthias van den Branden en Bram de Loze op piano. Morgenavond treden zij dus samen met twee andere leden van het trio van Matthias op in de Koningszaal in Artis als onderdeel van het Grachtenfestival in Amsterdam. We gaan er zo uit met muziek van hen. Ik wil alleen nog even zeggen dat morgen tussen 5 en 6 is er weer een uitzending waar je live bij kan zijn vanuit de College Hotel in Amsterdam. Met dus weer muziek van Grachtenfestival artiesten. Dan ben je heel welkom ook om daar live bij te zijn als muziek. Helemaal gratis, aanmelden is niet nodig. Sluiten we af met muziek van Carla Bley. Aida Lupino heet het. Opnieuw Matthias van den Branden en Bram de Loze.

0: NPO Klassiek. Ze is een muzikaal fenomeen. Blokfluitist Lucie Horsch. Komende woensdag speelt ze samen met het Concertgebouw Kamerorkest een levendig programma. Vol Bach, Telemann en Brahms. NPO Klassiek is erbij. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Luister mee. Woensdag om 8 uur Lucie Horsch in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat de mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. En werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breeveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. In een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt. Daarmee komt het totale aantal verdachten op 9. Donderdagavond was een inval in de wijk Duindorp, waar in een huis een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. De politie wilde toen niet zeggen hoeveel er was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo... De drugs zijn vernietigd. Om wat voor drugs het gaat, zegt de politie niet. Ook willen politie en het Openbaar Ministerie vanwege het lopende onderzoek niet zeggen over de rol van de verdachte. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Er zijn 520 meldingen van discriminatie binnengekomen tijdens de World Pride. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LGBT+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl. Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Bijtske de Jong.

Fletcher Henderson and His Orchestra. Je hoorde Let Me Introduce You to My Rosie van Fletcher Henderson zelf. En welkom terug bij Podium. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues en de invloed die dit had op de gecomponeerde muziek. Twee werelden, de gecomponeerde muziek en de jazz, die soms letterlijk dicht bij elkaar in de buurt zaten. Zoals bij het platenlabel Black Swan, opgericht in 1921 en het eerste volledig Afro-Amerikaanse platenlabel in de geschiedenis. Voor dit label werkte Fletcher Henderson samen met componist William Grant Still. Black Swan was aanvankelijk opgericht om te laten horen dat Afro-Amerikaanse muziek toch echt meer was dan de blues. Blueszangeressen als Bessie Smith waren enorm populair begin jaren 20. Niks mis mee, maar Fletcher Henderson en William Grant Still wilden ook andere muziek uitbrengen. Dat lukte gedeeltelijk. Om het label Black Swan financieel gezond te houden, moesten ze toch ook meegaan met de hype. En om die reden werd de jonge zangeres Ethel Waters binnengehaald. En zij werd minstens zo succesvol met bluesnummers als Bessie Smith. Dus dat was een goede zet. En later zou Ethel Waters de standaard zetten voor de jazzzang. Maar goed, op het label Black Swan moest ook andere Afro-Amerikaanse muziek uitgebracht worden. Zometeen hoor je daarvan een ballet van componist William Grant Still. Maar eerst zijn dit nog 2 succesnummers van Fletcher Henderson en zijn orkest.

Dat was The Henderson Stomp, muziek van Fletcher Henderson. Je hoorde Fletcher Henderson and his orchestra. En daarvoor klonk I've Found a New Baby, muziek van Spencer Williams en Jack Palmer. Ook uitgevoerd door Fletcher Henderson and his orchestra. En deze Fletcher Henderson was samen met componist William Grant Still betrokken bij het eerste Afro-Amerikaanse platenlabel uit de geschiedenis, Black Swan. Vooral bedoeld dus om ook andere muziek uit te brengen dan alleen maar bluesnummers. Want met dat eenzijdige beeld van zwarte muziek waren ze ontevreden. Componist William Grant Still schreef eind jaren 20 zijn ballet Saji. Dat is een ballet voor koor en orkest over een volk in Centraal-Afrika. De vrouw van de leider wordt verliefd op een ander. En als haar echtgenoot dan tijdens de jacht overlijdt, moet ze kiezen verder leven met haar nieuwe minnaar of haar echtgenoot volgen in de dood, zoals de regels voorschrijven. Ze kiest uiteindelijk voor het laatste en steekt zichzelf dood.

Dat was het London Symphony Orchestra en het Morgan State College Choir onder leiding van Paul Freeman met Sa'di van William Grant Still. Morgen is het 30 jaar geleden dat de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik overleed. Hij studeerde compositie, piano, viool en directie aan het conservatorium van Praag. Toen de nazi's Tsjechoslowakije binnenvielen, bleef hij in Praag. En in de oorlogsjaren was hij chef-dirigent van de Tsjechische Filharmonie in Praag. Hij zette zich in voor Tsjechische muziek en weigerde Wagner te dirigeren. Hij zat een paar maanden ondergedoken. En toen in 1948 de communisten de macht overnamen, emigreerde hij naar de Verenigde Staten. In november van dat jaar maakte hij zijn debuut bij het Chicago Symphony Orchestra en hij werd daar chef in 1950. Hij introduceerde bij dat orkest veel nieuwe muziek. In 1953 keerde hij terug naar Europa, waar hij onder meer chefdirigent was van het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks en van het Operahuis van Covent Garden in Londen. Hij was ook een veelgevraagd gastdirigent, bijvoorbeeld bij het Koninklijk Concertgebouworkest. En hij maakte daar zijn debuut in 1949 en stond in de jaren daarna heel vaak daar op de bok. In 1973 nam hij met het orkest de Tweede Symfonie van Beethoven op. Maakte een cyclus met alle symfonieën van Beethoven, met een aantal grote orkesten en dus ook met het Concertgebouworkest. Daar laat ik wat van horen. Dit zijn de twee middendelen van Beethovens Tweede Symfonie door het Koninklijk Concertgebouworkest. Dus dat heerlijk romantisch klinkt onder Kubelik's leiding.

Het tweede en derde deel uit de tweede symfonie van Beethoven, dat was dat. Gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Rafael Kubelik. Een oude opname, een opname uit 1973. Ik blik alvast even vooruit naar wat je vanavond om 8 uur hier op deze zender kunt horen in het zomeravondconcert. Wouter Plezier neemt ons via de radio mee naar de Royal Albert Hall in Londen voor een rechtstreeks concert van de BBC Proms. Een concert met de Royal Academy of Music Symphony Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen en deze violist, Ville de Franc.

0: Dat was het derde deel uit de Sonate voor Viool en Piano van Richard Strauss. Gespeeld door Viool de Frang. En zij klinkt ook vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert live vanaf The Proms, de Royal Albert Hall in Londen. Met dan onder meer het vioolconcert van Alban Berg. Maar eerst, na het nieuws van 7 uur, Opium met de onvolprezen Annemieke Bosman. Ik wens je een fijne avond toe.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week het eerste concert van de energieke dirigent Gustavo Dudamel met het Koninklijk Concertgebouworkest. Nu een maestro, in 2009 nog een rising star, maar het concertgebouw stond op zijn kop. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl. Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft aan zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden toen aangehouden en er komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People, eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
5: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. In 1953 brak de Franse cineast Jacques Tati door naar het grote publiek met zijn film Les Vacances de Monsieur Hulot. Daarin zien we dolgedraaide toeristen op weg naar het strand, terwijl de slungelige Hulot, zonder dat in de gaten te hebben, de boel ontregelt. Kritiek op de moderne tijd was het hoofdthema in het oeuvre van Tati. En de door hem zelf gespeelde, uit de tijd gevallen Monsieur Hulot was de verpersoonlijking van zijn verbijstering en ook wel zijn vrolijke verwondering daarover. Deze zomer kun je in diverse bioscopen in het land mooie gerestaureerde versies van zijn films bekijken. En ik ga het daarover hebben met filmmaker, filmkenner en filmfanaat Martin Koolhoven. Voor Mon Oncle, ook met Udo als hoofdpersonage, schreef Frank Barcellini deze muziek.

0: Nou, dat is een deuntje dat tijdens een slapeloze nacht echt een oorworm kan worden. Ik weet het uit ondervinding. Je hoorde het leitmotief van Monsieur Hulot, zoals Frank Barcellini dat componeerde voor zijn film Mon Oncle van de Franse meestercineast Jacques Tati. Deze maand zijn in diverse theaters in het land de 6 films te zien die Tati maakte tussen 1949 en 1974. Ja, en ik noemde hem net al, filmmaker, filmkenner en filmfanaat Martin Koolhoven. Die is hier vanavond bij mij te gast om het over zijn werk te hebben. Welkom, Martin.
1: Hallo.
0: Wanneer zag jij je eerste Tati? Weet je dat nog?
1: Ja, ergens begin jaren 90. Volgens mij gewoon op televisie toen. Omdat er toen een Jour de Fête kwam toen opnieuw uit. Omdat aanvankelijk was het de bedoeling dat dat een kleurenfilm zou zijn. En er is toen iets misgegaan destijds. En toen hadden ze met een soort nieuw procedé en met een oude negatief. En zo hadden ze dus dan weer een soort van kleurending ervan gemaakt. En toen is die met wat bombarie is die toen, ik geloof op de Belgische zender of zo uitgezonden. En toen zag ik voor het eerst.
0: En?
1: Ja, ik vond dat meteen heel goed. En het leuke van Tati, er zijn niet zoveel voorbeelden waarbij dat zo gelijk opgaat. Het is dat eigenlijk met elke film die hij daarna maakte, tot aan Playtime, werd het beter. En het is meer en meer werd het een meester. En Jour de Fête heeft dan nog iets charmants. En ja, het is heel erg goed. Dus ik heb moeite om te zeggen dat daar nog een zekere mate van. Nou ja, dat heeft niet de perfectie die hij later wel heeft.
0: Het gaat over een postbode die gaat moderniseren. Ja. Hè? Die doet het eerst op zijn Frans. En dan moet het alsmaar sneller en efficiënter, zeg maar.
1: Precies. En dat is een soort thema wat altijd bij hem terugkwam. Hè? Dus de moderne tijd tegenover de oude tijd. Dus dat zat er al meteen in. En het is gewoon ontzettend grappig. Het is echt heel erg leuk.
0: Ja, want waar zit hem voor jou de humor in bij Tati?
1: Het ding is natuurlijk dat hij is een ontzettende visuele verteller. Dus de grappen en alles zijn heel visueel. Zonder dat het bombastisch is. Zonder dat het heel erg slapstick wordt. Het is allemaal, heeft het een zekere onderkoeldheid. Die ook heel Europees is en heel Frans is. En het geeft het tegelijkertijd een heel lekker nostalgisch gevoel. Het is natuurlijk ook, heeft er ook mee te maken dat, dat je voelt aan alles een soort prettig conservatisme, in de zin van dat hij alles wat nieuw is met met argusogen bekijkt. En het is heel charmant.
0: Zoals wij nu tegen AI aankijken, zeg maar.
1: Ja, nou, in zekere zin wel. Alleen, ik heb nog niemand iets over AI zien maken wat dezelfde charme heeft. En het is heel lief ook. En heel erg knap. Dus soms gaat hij echt enorm lang doet hij over een bepaalde setup. En dan langzaamaan snap je, oh maar wacht even, dit gaat ergens heen. En dan komt er een grap die alleen maar kan, omdat hij daarvoor een aantal dingen heel goed heeft gedaan. Ja, het is een soort, ja, als je, ik vind het heel lastig uitleggen, omdat ik ervan uit moet gaan dat mensen het gewoon helemaal niet gezien hebben. Het is een soort intellectuele of een soort hele cinematografische versie van Mr. Bean. Ik denk dat misschien nog het beste uitlegt.
0: Ja, Mr. Bean heeft zeker naar Hulot gekeken. Die heeft natuurlijk van zichzelf een type gemaakt. Hulot is ook herkenbaar, hè, voor de kijker. Hij wordt gespeeld door Tati zelf.
1: Ja.
0: En hij speelt hem altijd met een veel te wijde jas aan en te korte broekspijpen. Ja. En een krant in zijn zak en een pijp in zijn mond.
1: Ja.
0: En dan loopt hij op zo'n raar, uit aritmisch hopsend maniertje. Ja. Waardoor hij al eigenlijk ontregelend is zodra hij dan zo'n heel gestrak geregisseerde set opkomt.
1: Ja, dus het is totaal misplaatst in de moderne tijd.
0: Precies, want in Mon Oncle bijvoorbeeld, dan woont hij nog in een nostalgisch, heutekneuterig Parijs, wat helemaal hotseknots aan elkaar geknoopt is.
1: Precies.
0: Met straatventers, met groentekarren en scheve huisjes.
1: En alleen al het is alleen al een totale event om in zijn huis te komen.
0: Ja. Dus hij moet trap op, trap af,
1: binnendoor,
0: sluipdoor, kruipdoor.
1: Ja.
0: En hij is de oom, hij is dus de mononkel uit de titel, van een jongetje Gérard dat met zijn ouders in een hypergestileerde moderne buitenwijk van Parijs woont. Want ja. Het is natuurlijk ook, ja, dit speelt zich af vlak na de oorlog, de wederopbouw.
1: Ja.
0: En massaconsumptie en massatoerisme nemen een hoge vlucht. Dus dat was eigenlijk
1: ja, en het, waar en het leuke keek. Nu nog is natuurlijk nog dat je nu zelfs over die moderniteit van toen, dat je daar ook nostalgisch over kan zijn. Omdat het natuurlijk, ja, weet je, het zijn elektrische apparaten die rare geluiden maken en zo, weet je wel.
0: Ja, een fontein. Een hele gestileerde fontein. Die wordt altijd aangezet als er iemand aanbelt, want dat is dan voor de gasten.
1: Precies.
0: En op een gegeven moment roept de vader, dus de heer des huizes, dan van achter het hek, ik ben het maar. En dan,
1: ja,
0: zet,
1: precies. Dan zet ze dat ding uit.
0: Zet ze meteen de fontein uit. Ja. En dat botst dan. En je zei lief, dat zit hem echt in het karakter van Ulonum.
1: Ja, ja. Het heeft... Er wordt met een soort zachtheid naar gekeken. Want je kan natuurlijk ook heel naar en negatief zijn over en cynisch over de moderniteit. Maar het heeft een soort bijna karmicheldachtige liefheid. Dat zijn ook allemaal maar mensen. En die denken, oh, kijk eens naar mijn nieuwe bank of kijk eens naar dit nieuwe ding. En dan kijk je, ja, het is niks, weet je. Het is gewoon, en dan komt hij en dan kijk je het met zijn ogen. En dan denk je, ja, wat is dit voor iets, joh? Wat moet je ermee? Weet je, dat is echt,
0: hij kantelt van die bank op en dan gaat hij liggen slapen op de zijkant. Van de, want je kan er ook niet lekker op zitten.
1: Nee, het is een totaal functieloos ding. Defies the purpose, hoe zeg je dat? Het heeft niets meer te maken met de originele functionaliteit. Het is alleen maar dat het nieuw is.
0: Ja, maar het grappige is... ook wel, vind ik, dat waar je ook kijkt... mensen er sowieso overal zelf een chaos van maken.
1: Ja.
0: He, dat gebeurt dus ook in dat hele gestileerde huis. Dat is wel allemaal netjes afgemeten. Ja. Maar er komt een theefeestje, een tea party of zo. Dat, nou ja, het is een grote
1: in het
0: puinbak. Ja. Was dat dan eigenlijk... Want wat denk je dan... dus vond Tati de moderne tijd nou echt alleen maar stom? Of... had hij ook wel een beetje kritiek, zeg maar? Zat er ook een soort kritiek
1: in? Ik denk wel dat het dat er kritiek in zit. En het gaat zeker over de zieloosheid die er aankomt. Ja, weet je, er zijn natuurlijk... wij in Nederland, daarom moet ik opletten met de woorden als conservatief... omdat wij daar zo'n ontzettende negatieve klank bij voelen. Maar eigenlijk is dat romantiek. Het is namelijk dat er ooit iets beters was. En dat er vroeger waren dingen nog... Shakespeare of die hebben dat ook allemaal. Weet je? Alleen wij zijn zo gefixeerd op jong en nieuw... dat ik het bijna bang ben om het uit te spreken... dat er een soort romantiek in zit... In het idee dat vroeger alles beter was.
0: Maar als je nou naar dat dorpje kijkt waar Mononcle woont... Hè? Ja. Want dat was eigenlijk wel een gedachte die bij me opkwam.
1: Ja.
0: Ik dacht, hij neemt toch eigenlijk ook wel een beetje dat nostalgische op de hak. Bijvoorbeeld, er loopt dan zo'n...
1: Er zit een soort meta iets in...
0: Zo'n vuilveger op straat, die veegt letterlijk nooit iets op.
1: Nee.
0: Iedere keer staat hij met die bezem en dan komt er iemand aan, dan loopt hij weer weg.
1: Precies, het is ook, je ziet bij wijze van spreken ook waarom die moderniteit
0: gekomen is.
1: Precies. Ze zijn totaal inefficiënt bezig met. Dus maken er een zootje van en zo. Maar van de andere kant denk je ook van zo leuk is het niet om de boel daaraan te vegen. Dus ik snap hem wel, weet je wel. Dat is eigenlijk zielig voor die. Op het moment dat er iets bedacht wordt, waardoor dat als dat dan iemand met een of ander apparaat komt. Zoals toen ik hier binnenkwam in dit gebouw. Zag ik een robotje langskomen. Dat is toch een stuk minder sympathiek dan een man met een bezem.
0: Oh, ik ben gek op dat robotje. Ja. Ik vertelde jou dat hij gekantoorpest werd.
1: Ja.
0: Die is hier gewoon weggepest van de afdeling. Ik had het zo met hem te doen. Stond hij daar heel braaf op de lift te wachten.
1: Ja, nee, maar waarom denk je dat ze dat doen? De mensen zijn daar bang voor natuurlijk. Denken
0: voor de moderne
1: tijd. Precies. Ze denken van straks zit dat robotje hier zit te presenteren.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. Als je het zo gaat brengen. Maar als je nou die twee botsende werelden van Ulo, zeg maar, van een mononcle naast elkaar ligt, dan zie je eigenlijk ook een soort doorlopend iets. En dat is eigenlijk dat de mens dus overal voor een soort chaos en inefficiëntie zorgt. Dus is dan dat niet gewoon de condition humaine? En in welke wereld je ook begeeft, dat we eigenlijk nooit echt verder komen?
1: Nou, dan hang je er een moraal aan. Ik weet niet of dat nou per se...
0: Dat is geen moraal hoor, het is meer een constatering. Ik heb daar wel een soort van vrede mee ook. Dat ik dan denk van nou, en dan maken we er een modern decor van... en dan maken we er nog een puinhoop van.
1: Nou, ik denk dat het meer is dat er een soort attitude zit die heel menselijk is... en dat hij met een menselijk oog daarnaar kijkt. Het is niet voor niks dat hij dan de film na Playtime... dat hij die samen met Bert Haanstra heeft gemaakt. Of eigenlijk aanvankelijk de
0: Trafiek.
1: Bedoeling... precies. Dat was de bedoeling. Die speelt zich in Nederland af. En dat was de bedoeling dat Haanstra mee zou regisseren. En eigenlijk zie je dat het beste. Daar zitten een aantal observaties in. En dan zie je mensen die hun neus peuteren en dat soort dingen. En dat lijkt heel erg op het werk van Haanstra. Dat waren natuurlijk documentaires. En ook daar zat altijd een toon. Weet je, als je allemaal en dat soort dingen ziet, dan is het altijd, ach, die arme mensen, weet je, die sukkelaars allemaal. En dat gevoel heeft hij ook. Observaties in. En dan zie je mensen die hun neus peuteren en dat soort dingen. En dat lijkt heel erg op het werk van Haanstra. Dat waren natuurlijk documentaires. En ook daar zat altijd een toon. Weet je, als je allemaal en dat soort dingen ziet, dan is het altijd, ach, die arme mensen, weet je, die sukkelaars allemaal. En dat gevoel heeft hij ook. Iedereen doet ook maar gewoon zijn best, weet je. Het is niet,

0: Forster. Ja.
1: Maar in Playtime voert hij het eigenlijk nog verder door. Ja, hè? Ja. Want die Hulot is een zachte figuur, maar Jacques Tati zelf was wel op zich een heel ambitieuze filmmaker.
0: Extreem, ja. Die heeft toen zijn hele hebben en houden heeft hij in die film gestopt. En dat heeft ook heel lang geduurd, geloof ik 9 jaar of zo, om dat te maken.
1: Tati-ville had hij gebouwd.
0: Ja, precies. Dus hij heeft eigenlijk alles wat je ziet in die film is gebouwd. En dit was voor, zeg ik nog maar even, voordat dat kon met computers en weet ik wat allemaal. Dus alles is gestileerd en gemaakt.
1: Heel Parijs, een soort modern Parijs is nagebouwd.
0: Ja, en dat is dus geflopt. En dat heeft hem uiteindelijk zijn kop gekost wat dat betreft. Alleen, ja, het is wel een groot meesterwerk. Het
1: maar waarom? Want er is een discrepantie dus tussen mensen die hem appreciëren en het toenmalige publiek dat er dus niks aan vond. Hoe verklaar je dat dan?
0: Ik denk dat het misschien te steriel was. Dat het toch qua tempo en dat het te subtiel was. En misschien niet actievol genoeg. Dat de wereld om hem heen een beetje meer veranderd was dan dat hij zelf was. En dat hij dus in feite in de val gelopen is waar waar zijn personage ook een beetje last van had. Ja, het enige wat ik weet is dat ik hem... ik heb hem zelf gedraaid, ook nog op 70 mm. Wat was het? 2-3 jaar geleden of zo in Amsterdam, het filmmuseum. En ik had hem al een aantal keer gezien en toen zag ik hem groot. En het is zo verschrikkelijk goed. Het is zo knap. En,
1: kan je het eens uitleggen voor wie hem niet heeft gezien? Wat treft jou daar dan zo?
0: De absolute... totale controle over de chaos die hij heeft. De inhoud. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar het feit dat je het oude Parijs nooit rechtstreeks te zien krijgt. Maar alleen maar via de ruiten. Via de weerspiegeling.
1: Ja, want we zijn een stapje verder. Hè? In Mononcle heb je nog het oude dorpje van Mononcle. Of het stadsdeel. Wat
0: en nu zit je in een soort nieuw complex.
1: Ja.
0: Waarbij je dus eigenlijk alleen maar de hele tijd naar de moderniteit en grijsheid en dat soort dingen zit te kijken. Misschien vonden mensen dat ook wel naar om te zien. Alleen af en toe krijg je dan wel een soort glimp van het oude Parijs. En de manier waarop dat gedaan is echt werkelijk fantastisch. Een ander ding is alleen al één grap die ook eens heel betekenisvol is, omdat het gaat over perceptie, is... Je hebt dus een man die staat bij de deur. En die moet de hele tijd de deur. Maar het is een glazen deur. En die heeft een soort, soort koperen knop. Waar die dus de hele tijd de deur mee open doet. En dan komt Hulot aan. En dan gaat het dus al mis. Want die loopt tegen die deur aan. Terwijl dat die man open doet. En dan dat glazen deur gaat helemaal naar de kloten. Dus die man. Aan guzelementen. Dus die man heeft alleen nog maar die knop
1: vast.
0: Nou. Dan bedenkt hij dat hij dus gewoon eigenlijk die hele glazen deur niet nodig heeft. Maar hij kan gewoon die knop gewoon open en dicht doen. Alsof een deur open gaat terwijl er geen deur is. En iedereen stopt gewoon. En gaat gewoon. Enigen die dat niet doen zijn dronken lui. Die lopen gewoon door. Ja. Daar gaat hij dus steeds verder mee. Dus op een gegeven moment is het. Iemand gaat er doorheen en die geeft hem geen tip, hoe heet het? Geen fooi. Dus loopt hij gewoon een stukje door. Gaat hij met die knop dan nog naar voren staan. En doet hij nog een keer open. Terwijl er überhaupt helemaal geen deur meer is. Dus dan. En dan geeft hij dat fooi. Dan bedenkt hij dat hij ook met die knop mee naar binnen kan gaan. Dus hij kan ook gewoon binnen doen alsof daar een deur is. Dus dan gaat hij gewoon naar binnen en dan gaat de deuren open. Het is. En. Alles, je hebt dat glas, dat wordt in een koeler gedaan, waardoor mensen denken dat het ijs is. Weet je, en dan op een gegeven moment heb je ook een man die dan denkt dat hij ziek is en die dan zo'n ijsklontje pakt en dat tegen zijn hoofd aan doet. En het is geen ijsklontje, want het is natuurlijk glas. En dat gaat maar door zo de hele tijd. Dat beginnen allemaal een eigen leven te leiden. Waarbij dus perceptie de hele tijd eigenlijk het onderwerp is. Ja, en op een gegeven moment een feestje waarbij de heel dat houten ding naar beneden lazert. En het is krankzinnig goed. Het is echt, je moet het zien echt. Het is echt zo goed. Het is ongelooflijk.
1: En stel dat er luisteraars zijn die nog nooit een Tati hebben gezien. Ja. Wat is dan de instap Tati wat jou betreft?
0: Je kan, als je een beetje dapper bent, gewoon bij het begin beginnen. Maar als je denkt van laat ik voorzichtig beginnen. Dan denk ik dat je Mononcle dat wel een goed begin is. Omdat ten eerste is die kleur. En heel veel mensen worden al een beetje afgeschrikt van dat het dingen zwart-wit zijn. En die is denk ik toch nog net ietsje conventioneler. In de positieve

0: zin ten opzichte van Playtime. Playtime is denk ik nog iets abstracter. Maar als je Mon Oncle goed vindt, moet je wel ook daarna Playtime kijken. Dat is nog een stap verder.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Nou, Martin, dank je wel. Heel fijn dat je er was. Martin Koolhoven dus. Het Tati-retrospectief is nu gaande. Gewoon even de filmladder checken. Dan kan je zien welke arthouse bioscopen jou in de buurt een film van Tati laat zien. In totaal heeft hij er dus 6 gemaakt. En meer informatie hierover vind je ook op onze website npoklassiek.nl/opium. En de rest van het uur muziek bij ons. Te beginnen met Houtblazers van Jan Dismas Zelenka.

Dat waren het derde en het vierde deel van de sonate voor twee hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas Zelenka. Met als opusnummer nog ZWV 181.

Dat was een van de tango's van Astor Piazzolla, gespeeld door violist Daniel Rowland samen met celliste Maya Bogdanovic. En dit kwam van hun nieuwe album met muziek van onder andere ook nog Fasques, Debussy en Ravel.

Bariton Matthias Goerne zong Der liebliche Stem van Franz Schubert. En Goerne werd begeleid door Quatuor Ebène samen met Lorraine Durantel op contrabas. En daarvoor hoorde je Mitsiko Uchida met een deel uit de 31ste pianosonate van Ludwig van Beethoven.

Dat was muziek van Abel Fleury, een Argentijnse componist. En het werd gespeeld door ook een Argentijnse gitarist. Allegro de los Reyes, Estilo Pampaneo, zo heette het werkje. En daarmee zijn we zo'n beetje richting het einde van Opium aan het gaan. Morgen ben ik er na zevenen met filmmaker Luc Bouwman. Hij heeft de documentaire The Desert of the Real gemaakt. Dat was een van de publieksfavorieten op ITVA vorig jaar. En hij komt nu uit in de bioscoop. Ik ga het met hem over hebben. Het gaat over de ervaring van een psychose. En die film stelt dan ook vragen als... Hoe gaan we eigenlijk om met datgene wat buiten ons bereik lijkt te liggen? Vinden we dat angstaanjagend? Of is het misschien wel net zo echt als wat we doorgaans echt noemen? Nou, over dat soort vragen gaat het. Maar eerst zometeen om 8:00. Het zomeravondconcert vanavond gepresenteerd door Wouter Plezier. En wij gaan eruit met muziek van Max Broeg. Tot morgen. Doeg!

0: RTL Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier.
1: With the Philharmonia Orchestra in London.
2: Ja, we zijn er hoor, in Londen. We zijn in de Royal Albert Hall. We horen hem al praten, mijn collega van de BBC, Ian Skelly. Een rechtstreekse verbinding met die Royal Albert Hall in Londen voor het BBC Proms Concert nummer 32. Een optreden door het Juilliard School Orchestra en het Royal Academy of Music Symphony Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Wat krijgen we vanavond? Zometeen om te beginnen de symfonie in drie delen van Igor Stravinsky. Dan het vioolconcert van Alban Berg met als solist de Noorse violiste Wilde Frank. En na de pauze het concert voor orkest van Béla Bartók. Nou, het kan echt ieder moment beginnen daar in de Royal Albert Hall. Het zijn echt de laatste dingen, de laatste quotejes die de BBC-collega's nu uitzenden. Die symfonie in drie delen. Stravinsky, de man die altijd zei, mijn muziek gaat nergens over, heeft geen inhoud, het is alleen een spel van noten. Maar die toch in een interview in 1945 ineens heel openhartig was over de inhoud van zijn symfonie in drie delen. Het was een reactie op bioscoopjournaals die hij had gezien met soldaten die in ganzenpas marcheerden. Hij zei, mijn eerste deel van mijn symfonie is verbonden met die beelden. En het laatste deel, op de een of andere manier, het enthousiasme van Stravinsky over de triomf van de geallieerde legers over de Duitsers, over de nazi's. De symfonie in drie delen, het Juilliard School Orchestra en het Royal Academy Music en de Royal Academy of Music Symphony Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Ian Skelly vertelt er nog iets over. De applausjes natuurlijk voor de concertmeester. En daar is dan de dirigent van deze avond, Esa-Pekka Salonen. We zitten hier in Hilversum. We kunnen het niet zien wat er gebeurt. Dus het is eigenlijk verslag doen met een bril op waar je niks door kunt zien. Maar het gaat nu dan toch echt beginnen.

0: Symphony Orchestra onder leiding van Esa Pekka Salonen. Het concert, het BBC Proms concert nummer 32, begon met de symfonie in drie delen van Igor Stravinsky. We zijn er rechtstreeks bij het zomeravondconcert op NPO Klassiek. En zometeen krijgen wij nog voor de pauze een concert. Een vioolconcert van Alban Berg. Het vioolconcert van Alban Berg. Die een verzoek kreeg om een vioolconcert te schrijven in 1935. Amerikaanse violist Louis Krasner vroeg het. Berg was toen nog druk bezig met zijn opera Lulu en legde de opdracht terzijde. Maar twee maanden later bereikte Alban Berg het bericht dat Manon, de dochter van Alma Mahler en architect Walter Gropius, op 18-jarige leeftijd aan de gevolgen van polio was overleden. Alban Berg had het meisje heel goed gekend, was ook dol op haar. En haar dood bracht hem terug bij dat vioolconcert, bij die opdracht. Niet lang daarna voltooide Berg het vioolconcert dat hij als ondertitel Dem Andenken eines Engels meegaf. En met die engel was natuurlijk Manon Gropius bedoeld. Een atonale 12-toonreeks is de basis van het concert. Wat echt een herinnering is aan Manon Gropius. Het andante van het eerste deel staat voor het kind Manon. Berg verwerkte er een Carinthisch volkswijsje in dat herinnert aan het moment waarop de componist haar voor het eerst ontmoette in Carinthië. Dan een allegretto waarin de levenslust van het meisje wordt uitgebeeld, compleet met een stukje Weense wals. Het tweede deel gaat over de vergankelijkheid. In het allegro waarmee het begint horen we machteloze woede naar aanleiding van het overlijden. Een woede die in een adagio overgaat in berusting. Berg gebruikte hier het koraal Es ist genug van Johann Sebastian Bach. Het verklaart ook het slot van de 12-toonreeks, want de noten daarvan vormen de eerste regel van die koraalmelodie. En niet alleen een aandenken aan Manon Gropius was dit vioolconcert van Alban Berg, ook aan de vrouw met wie hij een affaire had gehad en bij wie hij een dochter had verwekt. En hij verwees ook nog naar een andere geliefde die niet zijn echtgenote was, Hannah Fuchs-Robertin. Het vioolconcert is daarmee niet alleen een aandenken aan Manon Gropius, maar een terugblik op de vrouwen die Alban Berg in zijn leven na aan het hart hadden gestaan. Het vioolconcert van Alban Berg, Ville de Frang, die horen we op de achtergrond in gesprek met Ian Skelly van de BBC. Even naar haar Noorse accent luisteren, Noorse violiste.
1: Learn this language, because all of a sudden I felt this language calling me. And so I came to understand that this piece is actually not something that you need the brain, but you need the heart.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi gezegd. Je hebt niet je hersens nodig om die muziek goed te spelen, maar je hart. Ville de Frang, internationale concertvioliste, al jaren aan de top. Het wachten is natuurlijk op haar opkomst in de Royal Albert Hall. Wat een spannend momentje. Hoe lang gaat dat duren? Wij zitten in de gorddroge studio in Hilversum. We hebben niet die mooie zaal. We zien ook niks. Maar ik hoor wel het applaus. Ik hoor ook Ian Skelly. Ville de Frang komt op met in haar kielzog de dirigent van vanavond, Esa Pekka Salonen, voor het vioolconcert Dem Andenken eines Engels van Alban Berg. The one by Alban Berg.

0: Shot through with jazz.
1: En dat is Ian Skelly, mijn BBC-collega in de Royal Albert Hall in Londen. Hij kondigt het concert af dat nu gaande is. Het Juilliard School Orchestra en het Royal Academy of Music.

0: Zijn dramatische finale in het vioolconcert van Alban Berg. Maar een enkele hoge noot die langzaam fade in de stilte weg. Symbool voor de laatste momenten van het leven van degene die in het vioolconcert een engel wordt genoemd. Het vioolconcert Dem Andenken eines Engels van Alban Berg. En die engel, dat was dan de dochter van zijn vriendin Alma Mahler, de weduwe van Gustav Mahler. Manon Gropius, de dochter van Alma Mahler, en Walter Gropius, de bekende architect. Het vioolconcert van Alban Berg vanavond rechtstreeks in het zomeravondconcert op NPO Klassiek vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Op de achtergrond Ian Skelly, presentator van de BBC, ter plaatse daar. Vilde Frang, de Noorse violiste, hoorden we, en het Juilliard School Orchestra en het Royal Academy of Music Symphony Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. In the last weeks of 1935 he fell ill. He was stung by an insect and that wound caused an infection which. En niet alleen een aandenken aan Manon Gropius, die engel, maar ook aan andere vrouwen in het leven van Alban Berg, die hem na aan het hart hadden gestaan. Vilde Frang, die natuurlijk als internationale violiste gewend is om voor grote zalen te spelen. Ze maakte haar debuut toen ze 10 jaar oud was met het Radio Symfonieorkest van Noorwegen. Werd onder de hoede genomen door Anne-Sophie Mutter, de beroemde Duitse violiste, Maris Janssons ook. En ja, speelt inmiddels over de hele wereld. En vanavond dus Proms-concert, BBC Proms-concert nummer 32 in de Royal Albert Hall. Het is alweer pauze, tenminste. Als het publiek blijft klappen, dan komt er misschien nog een toegift. Daar is niet iets over gecommuniceerd aan ons in Hilversum. We krijgen van de BBC keurig vlak voor het concert een script. Ik kan eigenlijk precies hier zien wat mijn collega Ian Skelly allemaal gaat vertellen. Voorbeeldige radiodraaiboeken van de BBC. En daar staat dan ook meestal de toegift in vermeld. Dat is dan de informatie die op het laatste moment komt. Maar daar is geen melding van dus. Dus het zou zomaar kunnen dat we gewoon de pauze ingaan. En dan zijn we over 20 minuten terug in de Royal Albert Hall voor het laatste stuk van vanavond. En dat is dan van Béla Bartók, wordt dat het concert voor orkest. Ja, de pauze is daar begonnen in de Royal Albert Hall. Wij gaan even ook hier pauzeren in Hilversum. Over 20 minuten zijn we terug.
1: Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Het concert voor orkest strakjes over 20 minuten van Béla Bartók vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Tot die tijd in de pauze hier in Hilversum. Muziek van Béla Bartók. Hongaarse boerse liederen door pianist Zoltán Kocsis. En nog wat Roemeense volksdansen voor zover de tijd het toelaat.

muziek van Béla Bartók, de Roemeense volksdansen en daarvoor Hongaarse boerenliederen door pianist Zoltán Kocsis. Op de achtergrond nog het nodige geweld, nou ja, dat is wat overdreven misschien, vanuit de, niet de Royal Albert Hall in Londen, maar wel vanuit Engeland. Het is het pauzeprogramma nog van de BBC, de pauze van het concert in de Royal Albert Hall. Een concert dat zometeen verder gaat met het concert voor orkest van Béla Bartók. Ik zal eens even kijken hoe ver Ian Skelly is. Ja, we zijn weer terug in de zaal nu, inderdaad. Vanuit de, niet de Royal Albert Hall in Londen, maar wel vanuit Engeland. Het is het pauzeprogramma nog van de BBC. De pauze van het concert in de Royal Albert Hall. Een concert dat zometeen verder gaat met het concert voor orkest van Béla Bartók. Ik zal eens even kijken hoe ver Ian Skelly is. Ja, we zijn weer terug in de zaal nu, inderdaad. Het pauzeprogramma daar is afgelopen.

32. Met zo dadelijk het concert voor orkest van Béla Bartók. Béla Bartók, die in 1940 vanuit Hongarije naar de Verenigde Staten was gevlucht. En dat ging niet zo goed daar. Hij kon niet goed aarden. Hij was echt een intellectueel, Béla Bartók. Een ingetogen man. En zijn persoonlijkheid strookte eigenlijk helemaal niet met de Amerikaanse mentaliteit. Met als gevolg dat Béla Bartók helemaal niet meer componeerde. Hij gaf steeds minder concerten en hij kreeg logisch ook geldzorgen. In mei 1943 werd Béla Bartók in het ziekenhuis opgenomen in Amerika op aandringen van zijn landgenoten Joseph Zsigéti en Fritz Reiner. Bracht de dirigent van de Boston Symphony, Sergei Koussevitsky, hem daar een bezoek in de wetenschap dat Bartók te trots was om liefdadigheid aan te nemen, gaf Koussevitsky hem toen een goed betaalde compositieopdracht. En dat bleek een gouden zet. Bartók leefde helemaal op. Zijn gezondheid werd beter. Hij voelde zich vrolijker. Had ook eindelijk weer wat geld. Tijdens een verblijf in het vakantieoord Saranac Lake schreef Béla Bartók toen in slechts 2 maanden tijd zijn concert voor orkest. Hij zei over de titel het volgende: de titel van dit symfonische stuk kan verklaard worden door de concerterende of solistische behandeling van bepaalde instrumenten of instrumentengroepen. Maar er was nog een andere uitleg. Het bestuur van het Boston Symphony Orchestra, dat het werk in première bracht, kwam met die titel omdat de term concert beter zou zijn voor de kaartverkoop. En dat was inderdaad het geval. De première was een groot succes. Ik hoor applaus vanuit de Royal Albert Hall. Applaus voor de dirigent van vanavond, Esa Pekka Salonen. De Juilliard School Orchestra en Royal Academy of Music Symphony Orchestra. Voor de uitvoering van het concert voor orkest van Béla Bartók.

0: En dat was dan het concert voor orkest van Béla Bartók. Ja, we horen het mijn BBC-collega Ian Skelly zeggen. Gecomponeerd in de laatste maanden van zijn leven, 1943. Bartók was ongeneeslijk ziek. Met deze compositieopdracht gaf hem nog weer wat lucht en wat geld. En wat, ja, wat vrolijkheid zelfs ook nog. Het Juilliard School Orchestra en het Royal Academy of Music Symphony Orchestra. Onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Ja, live vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Dit BBC Proms Concert nummer 32. En dus nu ook in Nederland in het zomeravondconcert op NPO Klassiek. We horen Ian Skelly voor het laatst. Het concert zit erop in de Royal Albert Hall.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, van Bartók naar Bach. Nog een kleine duik in het NPO Klassiek concertarchief met kantate 36 van Bach. Schwingt freudig euch empor. Opname gemaakt 29 november in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. De vocale solisten in het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een hele bewogen geschiedenis heeft die kantate nummer 36. Ontstond in 1725 als verjaardagskantate voor een leraar van de Thomas Schule. We weten niet wie. In 1726 opnieuw verjaardagsmuziek. Nu voor Charlotte Friederike Wilhelmine, vorstin van Keuten. En later opnieuw als felicitatiemuziek voor iemand uit de juristenfamilie Rivinis. Nou, ergens tussen 1725 en 1730 werd die wereldlijke kantate een geestelijke kantate. En die versie gaan we zo meteen horen. De versie uit 1731. Schwingt freudig euch empor.

Kantate 36 van Johann Sebastian Bach schwingt freudig, euch empor. Door de vocale solisten en het koor en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Opname uit het NPO Klassiek Concertarchief van 29 november 2013, gemaakt in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Einde van het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Zo dadelijk Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Ik wens u nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Asajjo Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een goedenavond. Ja, deze week is er een zonsverduistering te zien. Dat zal je niet ontgaan zijn. Zo dichtbij, een volledige zonsverduistering. Dat is toch bijzonder hoor. Je zou er bijna voor naar Spanje reizen. Ik zag alleen dat accommodaties daar deze week soms wel met 800% in prijs zijn gestegen. Ja, toch maar hier kijken dan. Is ook mooi. En dan niet door een oud cd'tje. Hè. Maar ook hier is het razend populair. Eclipsbrillen zijn niet aan te slepen. En voor wie niet naar buiten wil kijken, zag ik dat je op de NOS de zonsverduistering zelfs ook live kunt volgen. Ja, doe dan het gordijntje even open, denk ik. Maar goed. De laatste grote, bijna volledige zonsverduistering die net zoveel losmaakte was in 1999. Ik was toen 12, bijna 13. En ik had me voor het eerst ingeschreven om in de zomervakantie naar een muziekcursus te gaan. De zomercursus Woudschoten. Maar och, wat baalde ik dat ik de eerste cursusdag precies die zonsverduistering zou moeten missen. Is niet gebeurd, we konden gewoon kijken. Ik sta nog zelfs in een speciaal Eclipse-t-shirt op de groepsfoto. Ja, er vochten daar twee obsessieve passies om elkaar. De muziek en de wonderen van de natuur. Maar na een paar dagen Woudschoten was ik die zonsverduistering eigenlijk zowat vergeten. Ik had vrienden voor het leven en ik had ontdekt wat muziek en dan vooral samen muziek maken echt voor me kon betekenen. En ik ben daar nooit meer echt weggegaan. En ook dit jaar is er weer een zonsverduistering midden in die cursus. Net als de sterrenregen die ieder jaar tijdens die periode terugkeert. En misschien dat er nu ook wel een jongetje meedoet. Dat vooraf baalde dat hij vast zou zitten in een muziekcursus tijdens een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die hij had gehoopt mee te maken. En vergeet hij woensdag omhoog te kijken, omdat hij bevangen is door iets dat zijn hart nog verder heeft opengezet. Maar gelukkig kan hij dan altijd nog terugkijken op de NOS. Welkom bij Passaggio Late Night.

Samson, de sterke Bijbelse figuur die door de Filistijnen gevangen is genomen en is blind gemaakt en hier in het oratorium van Händel zingt over de total eclipse. No sun, no moon, all dark amidst the blaze of noon. Zelfs midden op de dag voor hem is het donker, als een totale zonsverduistering dus. Je hoorde Mark Padmore in de rol van Samson en die English Concert onder leiding van Andrew Manzi. Een van die stukken die ik zelf op Bouwschoten heb mogen studeren en mogen spelen was het klarinetquintet van Brahms. En volgens mij kan er op het gebied van kamermuziek toch geen groter geluk bestaan dan deze muziek te spelen. Muziek waarbij je 5 mensen een continu spel hoort spelen van wie waar op de voorgrond treedt of zich juist in het weefsel nestelt. Luister naar het eerste deel van dat quintet. Reto Bieri, Zwitserse klarinetist, samen met het Metafoor Quartet.

Het is zo ontroerend mooi, die open klank van dat slotakkoord van dit eerste deel. En ook het slotakkoord van het laatste deel, dat komt dan weer terug in het klarinetquintet van Johannes Brahms. Prachtig gespeeld door Reto Bieri, de Zwitserse klarinetist, met dat, die flexibele klank, een klein beetje vibrato erin. En het metafoor kwartet.

0: De vrijplaat.
1: En ik had weer eens zin om een jazzplaat tevoorschijn te halen. En dat is nu een LP van pianist Ahmad Jamal geworden. Tranquility heet dat album. En het is ook wel toepasselijk op zijn speelstijl. Het is dus nooit overdreven in virtuositeit, zoals je in bebop wel eens hoort. Maar het is juist iemand die de stiltes laat spreken. Die gewoon wist wat je weg kon laten. En daar heeft hij heel veel mensen mee beïnvloed na hem. Hier hoor je hem in een standard van Johnny Mandel, Emily. Het is eigenlijk filmmuziek van origine uit de film The Americanization of Emily. Ahmad Jamal, piano, Jamil Suleiman, contrabas en Frank Gant, drums.

0: Gitariste Laura Mazon-Franqui speelde hier het tweede deel, het andante uit de gitaarsonate van Joaquín Turina. En dan is het, nou, zo 1:01, tijd om ons pad te vervolgen op Beethovens levenspad is het eigenlijk, maar dan vanuit het perspectief van de brieven die hij schreef. Die brieven zijn voorgelezen door acteur Leopold Witte. En in de nalatenschap van Beethoven is een brief aangetroffen die de Beethovenkennis tot de dag van vandaag voor raadselen stelt. Namelijk de brief aan de Unsterbliche Geliebte. Uit de brief blijkt dat de geliefden elkaar al langer kennen, maar dat het voor hen onmogelijk is om in het openbaar aan die liefde toe te geven. Is de vrouw in kwestie getrouwd? Met zekerheid zullen we het nooit weten. Maar een van de meest waarschijnlijke kandidaten is Josephine, de vrouw die hij 8 jaar eerder smachtende liefdesbrieven schreef. En Josephine is opnieuw getrouwd, maar leeft inmiddels gescheiden van tafel en bed van haar man. Op 3 juli zijn zowel Beethoven als Josephine voor zaken in Praag. Ze verblijven op een steenworp afstand van elkaar. Hebben ze elkaar toevallig ontmoet? En is de liefde ontvlamd?
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Juli 1812 in de ochtend. Mijn engel, mijn alles, mijn ik. Waarom lijden we zozeer onder iets terwijl we weten dat er toch geen andere oplossing voor bestaat? Want kan het op een andere manier? Kunnen we elkaar liefhebben zonder al die offers en onvervulde verlangens? Kan jij het helpen dat je niet helemaal van mij en ik niet helemaal van jou ben? We zullen elkaar waarschijnlijk over niet al te lange tijd treffen. Wees mijn enige trouwe lieveling, mijn alles, zoals ik dat voor jou ben. Wat er voor het overige voor ons is bepaald en beschikt, hangt van de goden af. Je trouwe Ludwig. Maandagavond, 6 juli. Ach, waar ik ben, daar ben jij. Met mezelf en met jou ben ik in gesprek. Zorg dat ik met je kan samenleven. Wat een leven, zo, zonder jou. Hoeveel je ook van me houdt, ik hou toch meer van jou. Mijn God, je bent zo ver weg en tegelijkertijd zo dichtbij. Is het niet een ware tempel, die liefde van ons? Even onverwoestbaar als een hemels fort. Zeven juli. 'S morgens. Al in bed dwalen mijn gedachten af naar jou, mijn onsterfelijke geliefde. Nu is met vreugde, dan weer met droefheid. In afwachting of het lot onze wensen verhoort. Ik wil ofwel op volwaardige wijze met je samenleven, of helemaal niet. O God, waarom moet ik afstand bewaren tot iemand waar ik zo van hou? Jouw liefde maakt me tegelijkertijd gelukkig en diep ongelukkig. Engel, zojuist verneem ik dat de postkoets elke dag gaat en daarom moet ik eindigen zodat je deze brief zo snel mogelijk krijgt. Maak je geen zorgen. Alleen door in alle rust ons leven te beschouwen kunnen we het doel bereiken dat we onszelf stellen, namelijk met elkaar samenleven. Maak je geen zorgen. Hou van me. Vandaag, gisteren. Wat een schrijend verlangen naar jou, jou, jou, mijn leven, mijn alles. Het allerbeste. Oh, blijf van me houden. Verloochen nooit het meest trouwe hart van je minnaar. L. Eeuwig de jouwe, eeuwig de mijne, eeuwig van elkaar.

0: Het beroemde Allegretto uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het orkest Wiener Akademie onder leiding van Martin Hazelbuck speelde hier deze prachtige muziek. En die brief aan de onsterfelijke geliefde die is nooit verstuurd. Beethoven heeft de brief wel altijd bewaard en het raadselachtige document werd gevonden in zijn nalatenschap. Maar alle brieven die je hier hoort, die zijn ook als podcast te beluisteren. Je vindt die in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: En ik kreeg wel een leuk berichtje van het Linnaeus Trio. Een Arnhems trio van zang, klarinet en accordeon. Dat altijd met bijzondere theatrale thematische programma's komt. Ze zijn nu aan het toeren met het programma Watersonaten over, jawel, water. In al deze droogte toch behoorlijk toepasselijk. En zeker omdat de voorstelling daar ook echt over gaat. Over het water als vriend en vijand. En het trio wil je door deze voorstelling aan het denken zetten. Over hoe wij hier in Nederland ons met het water verhouden. En in hoeverre die situatie houdbaar is. Dus actueler kan het bijna niet. En dan met verbeeldingskracht als oplossing. Dat is de boodschap. Met allemaal Nederlandse muziek. Henriette Bosmans, Ad Wammes, Louis Andriessen, Dolf de Kinkelder en nog heel veel anderen. Er zijn nog een aantal concerten in die tour. Zaterdag in Zeerenberg, zondag Oosterbeek. Later nog in Bergen, Beekbergen en Capelle. Kijk voor die details vooral even op Linnaeus Trio met AE.nl. En dit is een van die liederen in die voorstelling. Nieuw geschreven door Dolf de Kinkelder. Vanochtend stierf de zee.

Ja, vanochtend stierf de zee. Dolf de Kinkelder componeerde deze muziek. Het werd uitgevoerd door het Linnaeus Trio, bestaande uit Jennifer van der Hart, sopraan Ellen Zijm, accordeon en Kees van der Harst op de klarinetten. En de komende tijd is deze muziek, naast heel veel andere muziek, dus te horen in het muziektheaterprogramma Watersonaten. Kijk daarvoor op linnaeustrio.nl. En dit is andere Nederlandse muziek, het geweldige concert voor twee piano's van Joey Raukens. En daaruit hoor je nu het tweede deel, What If. Het concert heeft als bijnaam In Unison. En dat zijn de broers Arthur en Lucas Jussen zeker. Ze spelen het hier samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanalakis.

Het is geweldig hoe die muziek van licht en transparant naar groots en filmisch en dan donker en beklemmend en uiteindelijk weer mysterieus en liefdevol reist. What If, het langzame deel uit het concert voor twee piano's van Joey Raukens. Arthur en Lucas Jussen hoorden je samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanalakis. Ik pak de draad weer op in het dagboek van een poes van Remco Kampert. Nou, we beginnen toch de helft van dat kleinood wel te naderen. We volgen Poef, die zijn bevindingen van de dag in het huishouden van Bril en Rok opschrijft. Bij het opstaan vanochtend was Bril in een slecht humeur. Toen ik me tijdens de voedseluitdeling uit dankbaarheid langs zijn benen schurkte, duwde hij me met zijn voet ruw opzij. Hij gaf me nog net geen trap. Ik trok me terug in een hoek van de kamer en sloeg hem vanaf veilige afstand gade. Pas toen hij uit de buurt van mijn etensbakje was, durfde ik mijn ontbijt tot me te nemen. En daarna waste ik me. Toen dat gebeurd was, ging ik weer eens kijken waar Bril uithing. Hij had zich intussen aangekleed en zat in zijn werkkamer achter zijn werkmachine. Ik was vergeten dat hij in een boze bui was en sprong op de tafel om me gezellig op de papieren te nestelen die naast zijn werkmachine lagen. Toen kreeg ik me toch een klap. Later op de dag zocht hij toenadering, maar daarvoor was ik toevallig nu eens niet in de stemming. Toen hij zijn hand uitstak om me over mijn hoofd te aaien, deed ik alsof ik schrok en trok me quasi bang terug onder een bank. Hij maakte lieve geluiden, maar ik liet me niet verleiden. Pas tegen het avondeten stond ik hem toe zich met mij te verzoenen. Bril is aandoenlijk als hij spijt heeft.

Mille Regrets van Josquin des Prez in twee versies. Hier als laatste hoorde je de Gesualdo Six onder leiding van Owain Park. Wat we min of meer als het origineel kunnen beschouwen. En daarvoor een bewerking van het bijzondere ensemble Tarasea. Allebei dus die versies van Mille Regrets. Ja, Tarasea ensemble met een vihuela, contrabas en een blokfluit. Dat was de bezetting van dat ensemble. Wat je hier hoort is een lacrimee voor altviool en strijkorkest van Benjamin Britten. Mate Such speelt het hier, altviolist, samen met het Oldbrough Festival Strings onder leiding van Marcus Doinert.

Mate Such, altviolist samen met de Oldborough Festival Strings, onder leiding van Marcus Doinet, met dit Lacrimae van Benjamin Britten. Muziek als een soort variatiereeks op een beroemd lied van Dowland. Maar dat lied dat verschijnt pas helemaal aan het einde van de reeks. Dat vind ik zo prachtig aan deze serie. Dat de muziek eigenlijk alle kanten op gaat en uiteindelijk ontspant het als het ware in het origineel. De nacht ontspant ook. We gaan bijna naar de dinsdag toe. Ik heb nog één klein slaapliedje voordat het zover is. Een lullaby van Valentin Silvestrov. Lara Downs speelt het. En daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat nog heel veel meer prachtige muziek voor je klaar. En tegen iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
12: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
13: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 11 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. En Femke Broeders-Bol die liep niet mee. Ze doet morgen mee aan de series op de 800 meter. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter gooide ze een nieuw record. Het weer nog. Vannacht is het helder in het oosten, misschien een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.